0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Woensdag 3 juni. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
3: Zeker.
2: Op deze vroege ochtend. Het lijkt logisch dat een wethouder in jouw gemeente ook in jouw gemeente woont. Sterker nog, het is verplicht.
3: Maar niet altijd zo. Meerdere wethouders in onze provincie wonen op afstand, zelfs grotere afstand.
2: Daar gaan we straks over praten. We horen ook over onderwaterdrones in de straat van Hormuz en in de Noordzee om kabels te bewaken. Die kennen we wel, maar de brandweer van IJsland, die heeft er ook één.
3: Zeker. En we bellen Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam over de grote prijs van Tewerchen.
2: Het weer voor vandaag, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek hoor je bij ons tot 9 uur bij beginnen we je woensdag met Matthew Wilder en Break My Stride.

0: 6 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Welkom op de woensdag, de 3e van juni. Wat staat ons te wachten vandaag, Bastiaan? Bastiaan?
1: Ja, dat voelt zo standaard.
0: Ja, dat is een machtige gewoonte. Benjamin, excuses. Benjamin, hey. Wat staat ons te wachten?
1: Nou, een heleboel. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag een van de belangrijkste mensen tijdens de coronacrisis. RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij is inmiddels met pensioen, maar was tijdens de corona-uitbraak directeur van het Centrum Infectieziekten bij het RIVM. En voorzitter van het zogeheten Outbreak Management Team, het OMT. Dat team adviseerde het kabinet destijds over de te nemen coronamaatregelen. Ook toenmalig Tweede Kamervoorzitter Kajia Ariep en Jaap van Dissel en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg komen vandaag voor de commissie.
0: Nou, zware gasten. Zware uitnodigingen inderdaad voor die commissie. Dan de Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak van Pro Veenendaal. Die lokale politieke partij stapte naar de Raad om de nieuwe naam van GroenLinks PvdA, Progressief Nederland, dus aan te vechten. Die naam is goedgekeurd door de kiesraad, maar 8 lokale politieke partijen met Pro in de naam, waaronder ook Pro Hengelo, vrezen voor verwarring. Ze vechten de beslissing van de kiesraad dus aan. Eerder was er een gesprek tussen Pro, voormalig GroenLinks PvdA, en Pro Veenendaal, maar daar zijn ze niet verder gekomen.
1: Nee. En het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hengelo wordt vandaag beëdigd. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als voor de verkiezingen. Burgerbelangen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66.
0: Rechter in Zwolle doet vandaag uitspraak in een zaak tegen 8 verdachten. Bijna allemaal uit Vroomshoop. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor wiethandel en witwassen. Crimineel verkregen geld en goederen moesten ze ook terugbetalen. Ze gingen tegen de straf eerder in hoger beroep.
1: En in Rusland begint vandaag het Sint-Petersburg International Economic Forum, de tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Topmensen uit het bedrijfsleven en de politiek komen daar samen, en nu dus ook weer in Rusland. Opmerkelijk is dat er ook vertegenwoordigers uit het Duitse bedrijfsleven bij zullen zijn, en ook Amerikaanse en Franse deelnemers. En dat ondanks de sancties tegen Rusland en het feit dat de Russische president Poetin deze top organiseert.
0: Ja, is toch wel bijzonder.
1: Zeker.
0: Inderdaad. Dan de winnaar van het Gouden Windei wordt vandaag bekendgemaakt. Het windei is de prijs voor het meest misleidende voedselproduct in de supermarkten. Consumentenorganisatie Foodwatch reikte de award uit aan de producent van het product. Genomineerden zijn Calvé, Ella's Kitchen, John West, Milka en Van der Boom, samen met Innocent en Eén de Beste. De award ging vorig jaar naar diepvrieslekkerbekjes van een huismerk van een supermarkt. Verpakking bleef gelijk, maar de inhoud bevatte minder vis en meer deeg.
1: Ja, dat kan natuurlijk niet, hè?
0: En dan gewoon het voor hetzelfde geld verkopen natuurlijk.
1: Ja. Heel iets anders dan. Het Nederlands elftal speelt vanavond de officiële uitzwaaiwedstrijd voor het WK. In de Kuip is Algerije de tegenstander. De selectie en staf reizen dan morgen naar de Verenigde Staten. Daar begint dan vrijdag in New York een zogenoemd pre-camp. Dan is er volgende week nog een laatste oefeninterland tegen Oezbekistan in New York. En dan gaan onze jongens op 9 juni naar het team-based camp. En dat is dan weer in Kansas City, Missouri.
0: Ja, dat wordt hun basiskamp inderdaad, om daar vanuit uit te vliegen.
1: Ik ben benieuwd of ze dan nog wat van Amerika kunnen zien. Je bent natuurlijk wel steeds...
0: Nee, zijn niet.
1: Denk, nee,
0: en
1: niet,
0: daar zijn ze ook helemaal niet in geïnteresseerd.
1: Oh, dat lijkt mij dan alweer leuk.
0: Nee joh, ik ben wel vaak meegeweest met EK's, WK's en dan zo'n hele... Die kijkt helemaal niet naar de omgeving.
1: Nee?
0: Die weet niet eens waar ze zitten.
1: Nou, nee.
0: Maar misschien is het tegenwoordig wel veranderd. Ja, maar nou, die zijn ook helemaal gefocust natuurlijk op hun trainingen
1: natuurlijk.
0: En op hun
1: dat wedstrijden. Dat moet ook. Maar als je dan toch in Amerika bent, dan even wat uitstapjes maken.
0: Nee, dat zou je zeggen. Ik hoop dat ze er allemaal inkomen.
1: Ja.
0: De douane in de Verenigde Staten heeft Oranje fans al gewaarschuwd een tijd te nemen en te reserveren voor het binnengaan van het land.
1: Oh, dat zal, ja.
0: Kon vertraging opleveren. Goed, andere sport dan heel veel dichter bij huis. Paardensportevenement Jumping Schreuder Twente begint vandaag. Ook live te volgen bij RTV Oost. Zeker op zondag, dan wordt namelijk de grote prijs van Tubbergen verreden. Gaan we straks over praten met Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam.
1: Heb je nog op de fiets gereden vandaag?
0: Nee. Ik fiets trouwens weinig meer, want ik loop tegenwoordig alles.
1: Oh ja. En natuurlijk naar je werk fietsen, dat is niet te doen.
0: Nee, moet ik gisteren vertrekken.
1: Ja, precies. Dan kun je eigenlijk gewoon hier net zo goed blijven.
0: Ja.
1: Het is de Wereldfietsdag. Daarom hebben we het hier eventjes over. World Bicycle Day, uitgeroepen door de Verenigde Naties. En dat is ter promotie van de fiets en het fietsen.
0: Oh, dat is mooi. Jij gaat ook niet op de fiets naar het werk natuurlijk?
1: Ik woon tegenwoordig in Deventer. Dus als ik ook met de fiets wil, dan mag ik eigenlijk ook wel hier gewoon blijven slapen. Want dan heeft het weinig nut om helemaal naar huis te gaan en hier weer naartoe. Maar het lijkt me eigenlijk wel lekker op de fiets naar werk.
0: Absoluut.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Leon Moorman hoorde je met Plattelands Gevoel. Leon Moorman heeft de nieuwe oogst te pakken. Deze plaat Plattelands Gevoel hoor je dus de hele week voorbij komen in allerlei programma's.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, dat belooft meer dan wij waar kunnen maken. We hebben geen kranten.
2: Geen knisperend geluid.
0: We hebben al een paar dagen, er zit iets niet helemaal goed in de krantenbezorging. Dus we hebben nog geen kranten. Dus, wat zullen we dan maar eens gaan, doen?
2: We doen gewoon een beetje modern. We doen het gewoon modern.
0: Ja, precies. We hoeven niet altijd de papieren versies te hebben. Alhoewel dat wel lekker is, vind ik. Ik vind een krantje erbij toch altijd nog wel.
2: Nou, ja, ik vind één krantje erbij wel fijn. Maar wij zitten hier dan soms met drie kranten naast elkaar. En dan ben ik het overzicht soms ook een beetje kwijt.
0: Moet je scannen.
2: Moet je scannen, inderdaad. Nou, scannen doen we vandaag gewoon lekker online, want ik heb even RTL.nl erbij gepakt. De kop luidt, kabinet wil demonstratierecht aanpassen. Railschoppers harde straffen, meer macht voor burgemeesters. We hadden het gisteren in de uitzending natuurlijk ook uitgebreid over een AZC-demonstratie in Vriezenveen, die toch wel uit de hand liep met vuurwerk en politieagenten die de wapenstokken erbij moesten pakken. Maar het kabinet wil dus het demonstratierecht aanpassen. Bij demonstraties die uit de hand lopen, moet harder worden opgetreden. Zo moeten burgemeesters sneller kunnen ingrijpen en railschoppers harder worden gestraft. Dat willen in ieder geval minister Pieter Heerma van het CDA en David van Wil van de VVD. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.
0: Juist, ook de Telegraaf schrijft daarover. Het gaat dan om een zogenaamde noodbevoegdheid die de bewindslieden willen invoeren voor burgemeesters. Nu is het een juridische balanceeract. Dat hoorden we ook gisteren van de burgemeester van Twenterand. Daar waar het ook uit de hand was gelopen. We hadden het er ook al over dat balanceren wat je maar steeds moet doen om het toe te staan. Wat natuurlijk ook van de Raad van State moet. Die heeft gewaarschuwd, want anders wordt de democratie aangetast. Want demonstreren is één grondrecht. Of moet je het nou moet je de veiligheid voorop laten staan? En dat blijft natuurlijk een lastig verhaal.
2: Ja, klopt. Het is, wat dit artikel ook aangeeft, meerdere keer fout gegaan. Onder andere bij Utrecht Centraal, in Loosdrecht natuurlijk, en bij Vriezenveen, waar ik net al zei. Maar ja, de aanpassingen van het demonstratierecht volgt niet op deze incidenten, zegt Heerma. Het is een discussie die al aantal jaren speelt, waarin we zien dat op verschillende plekken helaas een klein percentage van de demonstraties steeds ernstiger ontsporen.
0: Oké. Okay. Goed, wat hebben we verder nog?
2: Verder nog, of heb jij iets?
0: Wat nee, doe jij maar. Melden?
2: Nou, ik zag op nu.nl zag ik een artikel over de manosfeer. De manosfeer heeft geen effect op stemkeuze jongeren. Er is veel ophef over iets saais, luidt de kop ook. Vrouwenonvriendelijke opvattingen winnen steeds meer terrein onder jonge mannen. Hoewel er zorgen zijn over deze zogenoemde manosfeer, is daar opvallend genoeg nog niets van terug te zien in de stemkeuze van deze groep jongeren.
0: Oké, wat wel is terug te zien in de stemkeuze. En dat blijkt uit een ambitieus kiezersonderzoek. Het Nationaal Kiezersonderzoek namelijk heeft een diepgravend onderzoek gedaan naar de politieke afwegingen van kiezers. Bijvoorbeeld over trouw aan de partij. Besluiten ze voor of tegen? Besluiten ze een partij af te straffen door juist daar niet meer op te stemmen? De kiezer was namelijk weer op drift bij de laatste verkiezingen. Het kabinet schoof natuurlijk viel twee keer een leidend weg. En D66 bleek daarvan te profiteren. Werd opeens de grootste partij. Maar kijk je dan goed via dat onderzoek, zie je wat anders. Zo op drift zijn de kiezers niet. Ze blijken namelijk verrassend consistent, straffen partijen soms hard af, maar blijven min of meer wel trouw aan hun overtuigingen. Hmm. Het wordt vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer, dat kiezersonderzoek. De Nederlanders zijn gevraagd naar de stemkeuze. En het is een ambitieus onderzoek dus. Maar goed, ze blijven dus wel in de politieke hoek zitten waar ze zitten in ieder geval.
2: Ja, interessant. Even terug naar RTL dan, want het NVWA waarschuwt voor afslankpillen met gevaarlijke stoffen. Het komt natuurlijk veel vaker voorbij, de afslankpillen die niet goed zijn voor de gezondheid. In ieder geval drie soorten afslankpillen, daar waarschuwt het NVWA voor. Sulami, Sera en White Diet Magic Green.
0: Dat klinkt dan niet betrouwbaar.
2: Nee, in deze pillen zitten dan ook gevaarlijke ingrediënten die niet op het etiket worden vermeld. En dat gaat dan om de stoffen sibutramine en spironolacton. Beide zijn verboden in voedingssupplementen vanwege de risico's voor de gezondheid. Het gebruik ervan kan leiden tot ernstige bijwerkingen zoals hartritmestoornissen, nierproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en braken.
0: Ja. White Diet Brilliant Green.
2: White Diet Magic Green.
0: Magic Green. Oh, ik moet even een pilletje White Diet Magic Green nemen. Maar ja, dat overleef je volgens mij niet. Maar goed, dit geheel terzijde. Pas er dus mee op. Nog een bericht uit de FD, het Financiële Dagblad. De Nederlandse overheid moet vaker een zogeheten gouden aandeel nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven. In eigen land dus, van eigen bodem. Die boodschap komt van de staatssecretaris die erover gaat van Defensie. Boswijk is dat prioriteitsaandeelhouder worden voor de overheid. Dat is belangrijk in dit soort hoogtechnologische ondernemingen. Nederland kan ze dan beter beschermen tegen overnames van buitenlandse partijen. En ook de nationale veiligheidsbelangen waarborgen.
2: Zo.
0: Investeren in bedrijven pakt niet altijd goed uit. Maar in dit geval vind ik het nog niet zo'n slechte oproep eigenlijk. Nee, om daar inderdaad een vinger in de pap te houden.
2: Zeker, dat is zeker belangrijk. Je had het net ook al even over het WK, toch?
0: Ja,
2: dat mensen,
0: ja.
2: Mensen die naar het WK gaan, naar Amerika, dat ze alles goed moeten voorbereiden natuurlijk. Dat ze op tijd moeten zijn voor alles. Het AD luidt de kop hier. Meer dan helft voetbalfans zegt dat Trump hun WK-beleving beïnvloedt. Ik ga niet kijken naar deze Infantino-show.
0: Ik zou het zeggen, Infantino beïnvloedt het nog meer dan Trump.
2: Ja, de supermarkten liggen al vol met de oranje kamerjassen, maar de Nederlandse voetbalfan loopt nog niet massaal warm voor het aankomende WK voetbal in Noord-Amerika. 54% van het AD-panel zegt dat Trump en de situatie in de VS hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden. Heeft dan inderdaad te maken met Donald Trump, de Amerikaanse president, en de huidige politieke situatie in de VS wordt ook meegewogen in de beleving van het toernooi. Blijkt dus uit dat panel. En de Infantino, ja, de Infantino-show, ja, wordt dus wel genoemd.
0: Zo is het. Die heeft alle macht daar in handen.
2: Een baas.
0: Mocht je overwegen af te reizen, bezint eer gij begint.

0: Pet Shop Boys hoorde je en de West End Girls. Het is precies 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Het is wettelijk verplicht, maar meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Critici vinden juist dat lokale binding belangrijk is en dat bestuurders de gemeente van binnenuit moeten kennen. Dat wethouders vaker buiten de eigen gemeente wonen is volgens de wethoudersvereniging een landelijke trend. De trend ontstaat onder andere doordat bestuurders vaker voor functies buiten hun woonplaats kiezen. Volgens de wet moeten wethouders dus in dezelfde gemeente wonen als waar ze werken. Wel kan daar jaarlijks een ontheffing voor worden gegeven. De chathulplijn Hulp onder controle, die bedoeld is voor jonge slachtoffers van sectes,

0: Stichting 4 is daarom begonnen met een campagne om jonge slachtoffers te wijzen op het bestaan van het hulppunt. En het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt vast aan de afspraken over het asielzoekerscentrum in Albergen. In het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22, dat gisteren werd gepresenteerd, staat dat de opvanglocatie uiterlijk op 1 november 2032 sluit. Het AZC biedt sinds 2 jaar geleden onderdak aan 150 asielzoekers en volgens de coalitie verloopt de opvang zonder grote problemen. De gemeente blijft de afspraken met het COA jaarlijks beoordelen en wil richting 2032 toewerken naar een geleidelijke afbouw van het centrum. Verder zetten de coalitiepartijen in op meer woningen voor starters en houden ze vast aan plannen voor duurzame energie, waaronder nieuwe windmolens. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
1: Voor het weer. En naar...
2: Ja?
1: Oh, Margot Ribberen. Ja, sorry, ik was even kwijt. Het is te druk af en toe,
2: Margot.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Margot, wat fijn dat je er bent.
2: Op deze dag.
1: Ja, goed je te horen. Op deze dag waar de bewolking een beetje de overhand krijgt. Onze krantenbezorgster Petra in Hellendoorn meldde 6:15 dat het prachtig helder is in Hellendoorn. Inmiddels heeft zij een paar minuten geleden gemeld dat het gedaan is met de heldere lucht. De wolken komen opzetten.
2: Ja, inderdaad. Hè. We hebben vandaag meer wolken dan zon. En het blijft ook niet helemaal droog. Nou, gisteren hadden we natuurlijk ook al een behoorlijk wisselvallige dag. Met regen, met onweer. Op heel veel plaatsen in Twente is de avondvierdaagse afgezegd. Vanwege het onweersgevaar.
1: Ook in Zwolle.
2: Nou, dat is op dit moment, ook in Zwolle. Ja. Op dit moment is het droog, kan ik je melden. En de starttemperatuur van deze toch wel wisselvallige woensdag ligt rond een graadje of 13. En daarbij waait er een zwakke tot matige zuid-zuidwestelijke wind. Dus koud is het niet. Met vrij veel wolken, maar ook nog wel een paar opklaringen. En het is nog droog in onze provincie. In het zuidwesten van Nederland is dat niet het geval. In Zuid-Holland en met name ook in Brabant komen alweer de eerste regen- en onweersbuien door. En die eerste storing die zal in de loop van de ochtend een beetje afzwakkend naar ons toe gaan komen. Dus in de loop van de ochtend en ook vanmiddag. Dan krijgen wij met buien te maken. Maar waarschijnlijk zijn dat bij ons geen onweersbuien meer. Hmm. Wat dat betreft is het ietsjes minder spektakel in vergelijking met gisteren. Maar toch een wisselvallige dag met temperaturen die echt een flinke stap terug doen. Want gisteren werd het op sommige plaatsen nog 25 graden. Bijvoorbeeld bij Hans Rikhof in Enschede West. 24,4 officieel in Enschede. Maar vandaag gaan we dat absoluut niet meer halen. Ik denk dat we in onze handjes mogen klappen dat het 20 graden gaat worden. Dus de temperatuur doet een gevoelige stap terug. En het gaat ook een beetje harder waaien vanmiddag.
1: Ja, ik voelde het al vanochtend toen ik het stukje over straat liep. En dacht van, fris windje.
2: Ja,
1: inderdaad.
2: Fris windje.
1: Nou, windje.
2: En over wind gesproken. Morgen krijgen we echt een behoorlijk wisselvallige dag. Met dan wel weer naast regen ook flinke hagel- en onweersbuien. Ook veel wind daarbij en 19 graden. En daarna lijkt het allemaal wat minder wisselvallig te worden. Maar droog wordt het niet.
1: Nee.
2: En ook die temperatuur gaat maar mondjes aan omhoog.
1: Ik wou net zeggen, en echt warm ook niet meer. Hè? Nou ja, het is...
2: Nee.
1: Voor de tijd van het jaar denk ik ongeveer nog wel gemiddeld. Maar...
2: Ja, het is normaal. Hè? 20 graden is de norm voor deze tijd van het jaar. Daar zitten we in het weekend, begin volgende week ook wel op. Maar echt een langere periode met droog zomerweer, met hogere temperaturen, is niet in zicht.
1: Kunnen we even op onze buik schrijven, Margot. Tot over een uurtje, dan spreek ik je weer.
2: Doe.
1: En dan weet ik wie je bent.
2: Dat is fijn.
1: Mooi zo. Tot zo.

0: Teddy Swims, een laatste nummer. Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all.
1: Ja.
0: Is dat een goede betiteling voor onze premier?
1: Nee. Als we even wat artikelen bekijken, dan eigenlijk niet. Want we zijn inmiddels 100 dagen verder.
0: Ja.
1: Het voelt een beetje als zo'n presidentschap. Hè? Dat je dan 100 dagen ook even gaat kijken hoe een president ervoor staat. Ook in Amerika bijvoorbeeld, in andere landen. Maar ook in Nederland natuurlijk als er een nieuw kabinet is. Kabinet Jetten zit 100 dagen in het zadel. Kiezen zijn maar niet zo enthousiast, blijkt uit een onderzoek.
0: Ze leveren nog niet echt wat. Grote plannen in het mooie akkoord, daar komt nog niet veel van terecht.
1: Nou precies, en dat is ook eigenlijk de reden dat de kiezers niet zo heel enthousiast zijn. Nou ja, er is misschien minder ruzie dan in het kabinet Schoof, maar het vertrouwen in wat de ploeg kan bereiken, dat is al hard gezakt, zeggen veel mensen. Het zijn slechte cijfers, zegt ook politiek verslaggever Fons Lambie. Ook binnen de coalitie en in het kabinet wordt erkend, er zijn nog geen resultaten. En als je kijkt naar het vertrouwen in het kabinet, bijvoorbeeld als je het vergelijkt met het kabinet Schoof, dan had je bij de start 37% had vertrouwen in het kabinet. Bij kabinet Jetten was dat 33%. En na 100 dagen was het bij kabinet Schoof 1% lager. Maar bij kabinet Jetten is het toch al wel 11% lager. 22% heeft vertrouwen in het kabinet. Het kabinet bestaat dus 100 dagen. Ja, hoe kijkt men in de oppositie hierop terug? En verslaggever Jon Holtrop die sprak een aantal van de kopstukken uit het kabinet.
2: Meneer Eerdmans, dan ziet u zelf ineens bij D66 promotiemateriaal terugkomen.
3: Ja, we liggen in het bed met Rob Jetten, geloof ik. Positief gezegd, mooi charmoffensief.
4: We zullen misschien gedacht hebben, de eerste 100 dagen is nog niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden. Ja.
2: Dus laten gooi je dassen erin?
4: We gooien de oppositie erbij, dan lijkt het misschien nog wat. Ja. Ik denk dat ze hiermee willen uitstralen dat ze samenwerken met de oppositie. Maar het zou natuurlijk mooier geweest zijn als ze dat daadwerkelijk doen. En dat ze nu op dit moment in gesprek zouden zijn met iedereen.
2: 100 dagen Jetten. Hoe heeft u dat beleefd?
5: Nou ja, voor velen was het een droom. Maar het begint een nachtmerrie te worden. Hè. Ze doen niet zoveel. Ze maken veel ruzie met elkaar. De asielinstroom is heel hoog. 30% hoger, terwijl in België 30% lager is. Rara, hoe kan dat? Koopkracht gaat niet goed. Inflatie is heel hoog. Ja, het gaat niet zo goed.
6: Nou, een beetje triestig, hè. Er zijn vele sociale media posts van Rob Jetten zelf en van zijn verloofde.
1: Ja.
6: Maar om daadwerkelijk tot vooruitgang komen, ja, dat lukt hem maar niet.
7: Je moet echt resultaten gaan boeken. Want als dat achterblijft, dan de betrouwbaarheid in de politiek is al laag. Dus er zijn zelf mogelijkheden, maar dan moet je het ook wel willen aanpakken.
6: Waar ik me aan erger, is dat er geen maatregelen genomen worden, dat er geen beleid wordt vormgegeven. Je ziet bewindspersonen wegstappen achter het regeerakkoord. Je ziet asielwetten die sneuvelen in de Eerste Kamer. En de wet die er dan doorheen komt, nou, dat doen ze wel op een gegeven moment, gaan ze die eens een keertje invoeren. Terwijl 19-jarige jongens tot moes geslagen worden in supermarkten. Het is ongekend.
5: Het functioneert gewoon nog niet. Dus ik noem het graag een puinhoop. Ik hoop natuurlijk voor Nederland dat ze iets gaan doen. Dat ze goede dingen gaan doen. Want Nederland zit niet te wachten op allemaal ruziemakende politici. Nederland zit gewoon te wachten op mensen die hun problemen oplossen. En die problemen zijn groot. Te weinig woningen, te weinig koopkracht, te veel asielzoekers. Totale puinhoop.
1: Nou, wel zuchten.
0: Ja, fijn dat Thierry Baudet zegt dat we niet op ruzie zitten te wachten. Heel goed. Ik hoor veel populistische taal voorbij komen.
1: Ja.
0: Oppositie werkt ook niet echt mee, vind ik.
1: Nee,
0: ook niet GroenLinks, PvdA. Terwijl er daar van tevoren was gezegd, ja, oppositie, als je niet meewerkt, kom dan met een alternatief. Dat hoor ik ook niet.
1: Dus het niet al te makkelijk in het kabinet. Het minderheidskabinet van de D66, VVD en CDA die trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Ja, je hoorde net al veel negatieve reacties. En toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
8: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
1: Ja.
0: In het belang van Nederland. Nou, dat als iedereen nou iets meer nog zo denkt, er waren grote woorden over gezegd voordat ze aantraden.
1: Het zou toch mooi zijn, hè?
0: En iedereen meer in het belang van Nederland moest, denk ik. Zie daar nog niet heel veel van terug.
1: Nog niet,
0: moet ik
1: wie
0: zeggen.
1: Weet,
0: maar goed. moet ook meedenken dat er een internationale crisis aan de gang is. En dat daar de prijzen en de koopkracht natuurlijk ook achteruit gaan. Inflatie toeneemt, noem maar op. Het is allemaal niet makkelijker. De bonden vind ik ook wel erg hard in hun opstellingen. Ja. Er moet wel ergens geld vandaan komen natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien wat er gaat komen. Er zit wel een succesje misschien aan te komen. Ik heb net wil er wel uit gaan komen met de oppositie, ook wat betreft de stikstof.
1: Oké.
0: Daar is binnenkort over een paar weken een grote stikstofdebat in. En daar willen we wel onder aanvoering van onze Overijsselse minister van Landbouw wel stappen gaan zetten. Maar inmiddels liggen daar de boerenactiegroepen alweer dwars.
1: Het zijn geen makkelijke tijden.
0: Maar goed. lijken ze politiek misschien wel uit te kunnen komen.
1: Je gaat meemaken.
0: Aantal slagen om de arm. Wie weet komt er toch nog voor het kabinet. Een mooie dag.

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: Limaal kennen we die nog uit de jaren 80. Nou, zeker van dit, want het was best een hitje. Never Ending Story. Bijna 7:03 op Radio Oost. Straks, Benjamin, gaan we het hebben over wethouders.
1: Zeker wethouders die niet in Overijssel, of tenminste wethouders die niet in de gemeente werken, of wonen. Waar ze
0: wel
1: moeten werken. Ik kon niet uit woorden.
0: Ja, en dat moet wel. Ja, staat in de wet.
1: Ze wonen niet in de gemeente waar ze werken. Dat wil ik zeggen.
0: Je kunt er een ontheffing voor krijgen, maar het is wel wettelijk verplicht. En het lijkt me ook wel zinvol voor binding met de samenleving waar je voor aan het werken bent.
1: Zou je toch denken?
0: Meer daarover zo dadelijk. Na 7:00.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden, ondanks dat het wettelijk verplicht is. In het coalitieakkoord van Tebergen staat onder andere dat het asielzoekerscentrum in Albergen uiterlijk op 1 november 2032 sluit. En chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist die jongeren slecht. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En op Radio Oost hoor je zo dadelijk meer over de wethouder.
0: Klopt, de wethouders die niet wonen in de gemeente waar ze werken.
5: Ja, dat is niet meer een enkeling. Het zijn er meerdere in Overijssel die soms wel op een uur rijden afstand wonen van de gemeente waar ze dus wethouder zijn. En dat mag eigenlijk ook niet, volgens de wet. En we gaan het hebben over paardensport. En niet met de minste.
0: Nee.
5: Jeroen Dibbeldam.
0: Olympisch kampioen.
5: Absoluut. Die gaan we bellen na 7:30 over de grote prijs van Tebergen. Muziek van Somjeu en de Traveling Wilburys.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je hoorde de... die was wel heel plotseling weg. De Traveling Wilburys hoorde je met Handle With Care.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
0: Hey, dat is opmerkelijk. Dat is een verkeerde opening, want het is met Benjamin Borgman. Vanochtend, Benjamin, fijn dat je bent.
2: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen op deze woensdag, de 3e van juni. Waarop we straks gaan praten over wethouders in Overijssel. Een aantal van hen namelijk woont niet in de gemeente waar ze wel voor werken. En dat is eigenlijk wel verplicht. En het kabinet zou aan het werken zijn voor meer bevoegdheden voor burgemeesters in geval met demonstraties.
2: Marcel zei het net al, het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zouden een noodbevoegdheid voor burgemeesters willen invoeren. Ze moeten nu een weg zien te vinden om demonstraties door te kunnen laten gaan en de veiligheid in hun gemeente. Dat ging dus eergisteren niet goed in Friezeveen, waar een anti-opvangdemonstratie uit de hand liep. Burgemeester Gorter van Twenterand legt uit hoe dit kon gebeuren.
3: Dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat railschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. Dat hebben ze dus nu ook in Friesbeen gedaan. Wij hebben geprobeerd te deescaleren, laten we het zo zeggen. Dus we hebben gezegd, nou, laten we toch kijken hoe we dat in goede banen kunnen geleiden, in de hoop dat er toch iemand op zou staan die de verantwoordelijkheid zou nemen. Maar dit was een club waarbij niemand verantwoordelijkheid nam, niet voor zichzelf, maar ook niet voor de veiligheid van de mededemonstranten. Dat zal zeker nog wel gevolgen hebben, want we kunnen dit niet een tweede keer hier toestaan in Twenterand.
0: Ja, en dat die wethouders, meerdere van die wethouders in Overijssel, wonen dus niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld. Terwijl het wonen in de gemeente waar je voor werkt wel wettelijk verplicht is. En ook wenselijk is vanwege de binding met natuurlijk de lokale bevolking en de politiek. Een Hengeloze wethouder bijvoorbeeld, die vanavond officieel wordt benoemd, woont in Apeldoorn en moet iedere dag een uur rijden om op het werk te komen. We praten daar zo over door.
2: En je hoort het al, het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Hengelo wordt vanavond beëdigd. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als voor de verkiezingen. Burgerbelangen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66.
0: Dan de Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak Pro-Veenendaal. Die lokale politieke partij stapte naar de raad om de nieuwe naam van GroenLinks PvdA Progressief Nederland aan te vechten. Naam is goedgekeurd door de kiesraad, maar 8 lokale politieke partijen met pro in de naam, waaronder ook Pro-Hengelo, die vrezen voor verwarring en stapte dus naar de Raad van State. Eerder was er al een gesprek tussen pro en Pro-Veenendaal. Je ziet de verwarring en hoort de verwarring. Maar ze zijn er toen niet uitgekomen.
2: Nee, heel wat anders dan. De leerlingen van het technasium van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle hebben inclusieve speeltoestellen voor minder valide kinderen ontworpen. Voor een schoolopdracht gingen ze praten met kinderen met lichamelijke beperkingen.
4: Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, welke ondergrond vinden jullie het fijn om met een rolstoel op te rijden?
5: Rolstoel tegen.
4: Oh, okay.
5: Ja. Maar niet met brobbels, maar gewoon
4: glad.
5: Ja. Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen.
2: De prototypes moeten later dit schooljaar klaar zijn. Aan tafel was volgens de betrokkenen al te zien wat het project oplevert. Kinderen ontmoeten elkaar, luisterden naar elkaar en ontdekten dat samen spelen voor iedereen leuk moet zijn.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn om bijna 7:15 op Radio Oost. We gaan het hebben over wethouders. Want meerdere van die wethouders in Overijssel wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld als bestuurder. Terwijl het wonen in de gemeente waar je voor werkt wel wettelijk verplicht is. En ook wenselijk is vanwege de binding natuurlijk met de lokale bevolking en de politiek. Er zijn wethouders bij die op een uur rijden wonen van hun gemeente. We gaan erover praten met de directeur van de wethoudersvereniging Hatte van der Wouden. Mevrouw van der Wouden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u vertegenwoordigt de belangen van de wethouders. Is dit ook een van hun belangen dat ze op afstand kunnen wonen? Want het mag wel met een ontheffing, hè?
1: Ja, maar het is ook een belang van lokale partijen. Dat als zij dit zo willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar.
0: En dat vindt u goed?
1: Nee, ik zou eigenlijk wel willen, althans wij als wethoudersvereniging, dat je dat verruimt. Want waar het ons op gaat, is dat de afweging lokaal door de lokale politieke partijen die daarvoor zijn gekozen door de kiezers, dat die afwegen wat voor wethouders ze willen. En als zij zeggen, nou, we willen een ontheffing geven voor de hele termijn, dan moet dat wat ons betreft kunnen. En dan moet er niet soort oekase zijn vanuit Den Haag dat dat niet mag.
0: Ja.
1: We vinden dat lokale politici dat het beste zelf kunnen weten.
0: Oké, maar vindt u dan niet dat een wethouder eigenlijk in de gemeente zou moeten wonen waar hij of zij ook werkt?
1: Ja, iedereen gaat over welk profiel wethouders ze willen. Dus nogmaals, dat is aan de partijen. Het is uiteraard wel heel belangrijk, dat durf ik wel generiek te zeggen, dat je betrokken bent bij je stad en dat je snapt wat daar speelt. En dat je in staat bent om goed te besturen, want daar zijn wethouders voor. Het is toch wel wat anders dan de rol van de burgemeester, die echt het gezicht is van de stad. De burgervader, burgermoeder, maar de burgemeester heeft eigenlijk maar één portefeuille, en dat is veiligheid, is ook niet gekozen. En wethouders zijn er om de woningmarkt op gang te brengen voor de infrastructuur, voor het inkopen van jeugdhulp, voor WMO en eigenlijk over alles behalve openbare veiligheid.
2: Ja, u bent zelf wethouder geweest. Hoe was dat destijds in uw tijd? Woonde u ook in de gemeente waar u werkte?
1: Ja, ik woonde er en al 13 jaar. Ik kende de stad ook goed en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je heel betrokken bent bij je stad. Dat je de stad goed kent en dat je er ook steeds bent. Dus ook al woon je ergens anders, je bent wel 4 avonden per week waarschijnlijk in touw in je stad. Je bent bij de barbecue van de ondernemers, je bent bij de raad, bij de commissie. Dat hoort er wel bij.
2: En wat is de meest genoemde reden dat dat niet gebeurt door een wethouder, dat hij niet woont in de gemeente waar hij werkt?
1: We hebben geen statistieken over wat de meest genoemde reden is, maar je hoort verschillende redenen. Soms omdat een wethouder er tijdelijk is. Er is een andere wethouder eerder weggegaan. En goede bestuurders die liggen niet overal voor het oprapen. En dan vindt men toch kwaliteit van het bestuur heel erg belangrijk. Wat ook kan is dat je om persoonlijke reden, bijvoorbeeld je hebt 20 jaar in de gemeente gewoond, of je bent er opgegroeid, maar vervolgens ben je ergens anders gaan wonen omdat je een partner hebt die mantelzorgtaken heeft in een andere gemeente, of je kind gaat daar naar een speciale school. Dus het kan zijn dat om andere de reden die niet jou direct treffen, dat je daar wil wonen. Dus dan ken je de stad heel goed, ben je heel betrokken. Maar de tijd dus dat iedereen zijn boeltje maar oppakte omdat papa ergens wethouder werd, die is wel voorbij.
0: Ja, dus ik hoor u aan de ene kant pleiten voor het feit dat dat moet kunnen, dat wethouders ergens anders wonen. Aan de andere kant pleit u ervoor dat ze echt wel binding moeten hebben met hun eigen gemeente, of de gemeente waar ze werken. Hoeft dus niet de eigen gemeente te zijn, maar de gemeente waar ze werken en de bevolking daar. Is dat niet bij elkaar in tegenspraak?
1: Nee, je kan betrokken zijn bij een stad en er kennis van hebben. Als je bijvoorbeeld er 20 jaar hebt gewoond, het lijkt me. En als je er constant elke dag bent, de hele dag tot 's avonds laat. Maar nogmaals, ik vind dat als lokale partijen vinden dat dat het belangrijkste is, dat iemand uit de stad of gemeente komt, dan spreek je dat met elkaar af en dan handel je daar ook naar. Er is niets fout aan die afweging. Ik vind vooral dat die lokaal gemaakt moet worden en niet in Den Haag. Okay. Die afweging.
0: Ja, u zegt laat het de lokale partij inderdaad zelf doen. Nou, laten we dan laat ik u een quote aan voorleggen van zo'n lokale partij. Doen 22 levert twee wethouders in het nieuwe college van Hardenberg. De partijleider Piet Kees van der Wel zegt: we leven in Hardenberg met 65.000 inwoners. Daar moeten toch een paar wethouders tussen zitten. Hij vindt dus dat ze wel uit de gemeente moeten komen. Anders heb je namelijk een maatschappelijk probleem met elkaar. Wat vindt
1: ja,
0: u daarvan?
1: Nou, dat mag een partij vinden.
0: Ja, ja dat, dat was ja. duidelijk. Ja, dat vind, ja, maar dat zou er dan voor pleiten dat de wethouder inderdaad wel uit de eigen gemeente. En dan is natuurlijk, zijn er ook kleinere gemeenten bij. Dan wordt de spoeling natuurlijk wat dunner. Maar dat zou ervoor pleiten dat de wethouder toch wel uit de gemeente zou moeten komen. Zeker van een lokale partij.
1: Ja, als een partij dat vindt, nogmaals, en dat is een politieke afweging, en dat vergeten mensen wel eens. Wethouders zijn politiek, politieke partijen zijn politiek, die mogen vinden wat ze willen. En juist daarom hebben we verkiezingen, om te zorgen dat de partij die doet, die belooft wat jij belangrijk vindt, dat je daarvoor kiest. Nou, als mensen massaal kiezen voor een partij die dat wil, dan wordt dat de regel. Dan moet de wethouder uit die stad komen. En dan spreek je dat af met elkaar. Maar je moet het wel dus eens worden met elkaar erover. Ja,
0: ik heb het niet gelezen in verkiezingsprogramma's. Onze wethouders komen gegarandeerd uit onze eigen gemeente. Heb ik niet nergens zien staan.
1: Nee, moeten mensen aangeven dat ze dat belangrijk vinden. Ja.
0: Aan de andere kant, ja. Het moet ook geen ijskoude profs worden natuurlijk, hè, die je inhuurt.
1: Zeker niet, maar dat zijn het sowieso niet.
0: Dat zegt u.
1: Het wordt wel vaker. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
0: Nou, u zegt dat zijn ze sowieso niet, maar dat weet ik niet of dat niet zo is.
1: Nou, het is een politiek ambt. Je bent geen uitzendkracht, je bent geen topambtenaar. Dus dat ben ik helemaal juist met u eens. Het belangrijkste is, wat wil je voor je stad? En er wordt wel steeds vaker gepraat over wethouders, alsof dat een soort vakkrachten zijn. Maakt niet uit waar ze vandaan komen. En dat klinkt dan heel bestuurlijk. Mensen zijn politiek ook een beetje vies gaan vinden. Dus als je niet politiek bent, dan is dat heel goed. Maar mensen kiezen wel degelijk ergens voor als ze naar de stembus gaan. Die kiezen voor gratis parkeren of juist veel hogere parkeertarieven. Een lagere OZB of een hogere. Dus het maakt nogal uit. En dat moet toch wel heel belangrijk zijn. Welke wethouder met welke ideeën wil je daar dan hebben zitten? Of namens welke ideeën, moet ik zeggen.
2: Ja, zou er ook een oplossing zijn voor de kleinere gemeenten die toch wat meer moeite hebben om een wethouder te vinden die ook in de eigen gemeente woont?
1: Ja, dat zien we wel steeds vaker lastig worden. Dat men echt ontzettend hard probeert in de eigen gemeente. En dat dat naar de oordeel van de lokale fractie dan geen goede kandidaten zijn. Ja. En dan moet je de vijver groter maken.
0: En sowieso, de vijver wordt misschien wel wat kleiner door de sfeer, de omstandigheden, de sociale media. Dat dus de aanbod van wethouders wat minder wordt? Of merkt u dat nog niet?
1: Ja, ik merk eigenlijk al jaren dat er toch wel een groep mensen is die zegt, ja, dat wil ik niet worden. Nee. Het is inderdaad wel een aantal mensen afschrikt. Het heeft inderdaad te maken met social media. Met dat als je een fout maakt, als je ambtenaar bent en je maakt een fout, dan weten de meeste mensen, die zullen dat niet zien. Laat staan dat je de volgende dag op straat kan staan erdoor. Er is jaren van dossieropbouw voor nodig. En bij een wethouder is dat anders. Kan elke dag afgelopen zijn.
0: Ja.
1: En wat je fout hebt gedaan, staat online. Dus dat schrikt mensen af. Hoewel ik wil ook benadrukken dat de meeste wethouders hun werk echt verschrikkelijk leuk vinden. En ik spreek er nu juist heel veel die echt in de rouw zijn omdat ze niet door kunnen. Dus die kant is er ook. En ik vond het zelf ook verschrikkelijk leuk om te doen.
0: Nou, misschien is er in een andere gemeente nog een vacature. Want de coalitievorming is nog in volle gang. Mevrouw van der Woude, hartelijk dank voor uw toelichting.
1: U ook bedankt.
0: Hatta van der Woude, directeur van de Wethoudersvereniging, over wethouders die niet in de gemeente wonen waar ze wel werken.

0: waren nog niet helemaal klaar. De Birds hoorde je met Mr. Tambourine Man. We gaan straks bellen met een Olympisch kampioen.
1: Spannend.
0: Dubbeldam, ja. Zeker. Met de Schiem won die goud op de Olympische Spelen. En in Sydney was dat trouwens. En straks gaan we praten over de grote prijs van de Bergen.
1: Toen maar weer.
0: Toch iets anders. Hij gaat er niet rijden, maar zit in de jury. Daarvoor uit natuurlijk eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in

0: van een straat in Ommen. De klus was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen. Ook Wegenbouwen van Gelder uit het Gelderse Elburg was betrokken bij de prijsafspraken. Maar dat bedrijf heeft geen boete gekregen omdat het melding deed van de overtreding. De autoriteit Consument Markt noemt het zorgelijk dat onderlinge prijsafspraken nog steeds worden gemaakt in de bouwsector. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen.
1: Zie je de takken wild aan de bomen wapperen? Nou, het valt wel mee, maar ze bewegen wel. En ik zie ook dat de wolken wat worden weggeblazen. Hier en daar wat blauw, zie ik boven Hengelo.
2: Ja, je kunt het gewoon altijd positief bekijken. Een beetje blauw, inderdaad, in het oosten van de provincie. Toch kan ik nu melden dat de bewolking vandaag zal overheersen in onze provincie. De zon mondjesmaat met een matige wind uit het zuidwesten. Het waait wat harder dan gisteren. Starttemperatuur 14, 15 graden. We gaan vandaag nog een keertje naar 20 graden, maar dat is al min 5 ten opzichte van gisteren in het oosten van de provincie. En op dit moment is het droog, maar niet voor lang. Want een buiengebied, wat vooral actief is boven het zuidoosten van ons land, maar ook nog een beetje richting het noorden uitstrekt, komt weldra de kop van Overijssel binnen. Het zijn geen hele actieve buien. Het kan wel eventjes stevig regenen, maar onweer en hagel zitten niet bij. En die buien die verspreiden zich in de loop van de ochtend en vanmiddag af en toe over onze provincie uit. Af en toe is het ook wel eventjes droog. En dan vanavond gaan we van de regen in de drup. Want dan komt er rond de klok van 7 een best wel massief regengebied naar ons toe. Wat precies in de avonduren tijdens de avondvierdaagse van west naar oost over onze provincie schuift. Maar er zit gelukkig geen onweer bij. Dus het is code groen vandaag voor de avondvierdaagse, maar wel code regenjas.
1: Ja, en soppen dus door de plassen. Ja. Morgen nog zo'n dag?
2: Ja, morgen gaat het er wat heftiger aan toe. Want het is namelijk zo dat er buien komen die met name in de middag talrijk kunnen zijn met hagel, onweer. En daarbij gaat de wind nog eens toenemen. Die zuidwestelijke wind die wordt matig tot vrij krachtig. En vooral bij buien kunnen er ook nog eens windvlagen voorkomen tot zo'n 60 km per uur. 19 graden is het als het eventjes droog is. En ja, de zon die laat zich minimaal zien. Dat is ook op vrijdag. Af en toe een enkele regenbui is nog mogelijk. Het waait niet meer zo hard. En 18 graden is de maximumtemperatuur. En dan kan ik even wat positiefs zeggen over het weekend. Want dan neemt de wisselvalligheid af. Misschien valt er nog een enkele bui. Maar er is ook weer wat meer ruimte voor de zon. En de temperatuur die klimt weer omhoog naar zo'n 20 of 21 graden.
1: Nou, ik hoor wel dat het niet hoogzomers wordt de komende tijd.
2: Nee, zeker niet.
1: Nou, dan moeten we het daarmee doen. Maar oh.
2: Ja, het is zo, hè.
1: Dank je wel. Ondanks dit alles toch een fijne dag.
2: Jij ook, dag.
1: Dank je wel. Verkeersinformatie is er helemaal niet meer. Er stond al bijna geen file. En nu zijn ze helemaal allemaal opgelost. Iedereen op de weg in. Goede reis.

0: It's Only Natural hoorde je van Crowded House. Crowded House kwam voort uit de Split Ends, Australische band. En hier hadden ze een hitje mee. Tien over half negen op de 3e van juni. Op deze woensdag, Benjamin, weer een volle uitzending.
1: Weer een volle uitzending. We hadden het onder andere over wethouders in onze provincie. Want meerdere wethouders wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort worden aangesteld. In Hengelo gaat het zelfs om twee wethouders die niet in de stad wonen. Dat terwijl het wonen in de gemeente waarvoor je werkt verplicht is. De wethoudersvereniging vertelt hoe dan toch kan dat wethouders ergens anders wonen.
2: Ja, maar het is ook een belang van lokale partijen. Dat als zij dit zou willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar. Ja, iedereen gaat over welk profiel wethouders ze willen. Dus nogmaals, dat is aan de partijen. Het is uiteraard wel heel belangrijk, dat durf ik wel generiek te zeggen, dat je betrokken bent bij je stad en dat je snapt wat daar speelt. En dat je in staat bent om goed te besturen, want daar zijn wethouders voor. Dat is toch wel wat anders dan de rol van de burgemeester, die echt het gezicht is van de stad. De burgervader, burgermoeder, maar de burgemeester heeft eigenlijk maar één portefeuille, hè, en dat is veiligheid, is ook niet gekozen. En wethouders zijn er om de woningmarkt op gang te brengen, voor de infrastructuur, voor het inkopen van jeugdhulp, voor WMO en eigenlijk over alles, behalve openbare veiligheid.
0: Dan de andere zaken waar we het over hadden vanochtend. Er is een nieuw hulpmiddel dat zoekacties onder water sneller, veiliger en vooral ook effectiever moet maken. Namelijk de onderwaterdrone. Brandweer in de regio IJsseland heeft er sinds kort eentje op wijze van proef. Mark Kroef van de veiligheidsregio vertelt hoe die werkt.
3: Nou, het is een soort robot die onder water met behulp van sonartechnologie kan zoeken naar slachtoffers. Dus je moet je voorstellen, we hebben onder water zoeken we met duikers naar slachtoffers. We hebben eigenlijk weinig tot geen zicht. En met een onderwaterdrone met behulp van sonar hebben we een veel groter en breder beeld onder water en kunnen we dus sneller en effectiever slachtoffers opsporen. De sonartechnologie weerkaatst geluid onder water en dat vormt zich een beeld. Dus we kijken vooral naar het beeld wat we zien. En als we daarop een hit hebben, dan kunnen we gericht er naartoe gaan en met behulp van de camera kijken of we daadwerkelijk met een slachtoffer te maken hebben.
0: En we hebben geleerd, hij ziet er niet uit als een torpedo. En hij geeft ook niet dat geluidje af wat we kennen uit onderzeeërfilms. Duikboot. Oh, duikboot moet je niet zeggen. Onderzeefilms.
1: Ja, op oost.nl is nog wel een mooie foto te zien trouwens.
4: Van die, 12 klanten.
0: Het is dit allemaal. Enfin, dat was een sonar. Die hoor je dus niet. Het was meer iets voor gamers.
1: Ja, gamers die kunnen er goed mee overweg, vertelde de man van de veiligheidsregio. Iets anders dan wat vandaag begint. Het paardensportevenement Jumping Scheuder Twente. Het hoogtepunt is zondag als nationale en internationale ruiters strijden om de grote prijs van Tubbergen. Dat is ook allemaal te zien op TV Oost en te volgen bij RTV Oost. We spraken erover met Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam. Hij komt uit Weerselo en speelt achter de schermen een grote rol bij het evenement. Hij ziet voor de toekomst grote kansen voor het evenement.
5: Dit staat op dit moment op een 2-sterrenniveau. Dat wil zeggen dat het nog niet in het hoogste sterrenniveau zit. Qua sterren dan. Maar qua faciliteiten en mogelijkheden is het een concours wat tot het allerhoogste niveau zou kunnen gaan groeien. En dan praat ik over het 4-5-sterrenniveau zelfs wel. Want ik kom natuurlijk overal op de wereld en ik heb heel veel concoursterreinen gezien. En het concoursterrein van Jumping Scheuder is echt van die faciliteiten voorzien om op dat niveau te kunnen acteren. En dat is natuurlijk aan de groep zelf, aan de jongens zelf, of ze daar natuurlijk ook heen willen. Maar ik denk wel dat die ambitie er is, en of tenminste, ik weet dat eigenlijk wel. Maar goed, je moet natuurlijk een goed fundament leggen. En ik denk dat het verstandig is om, zoals vorig jaar, te beginnen op dit niveau. 2 sterren. Goed fundament leggen. Kijken of het allemaal aanslaat, of de ruiters enthousiast zijn. En dan uitbouwen naar een hoger niveau. Maar die ambitie ligt er zeker.
0: Ja, en daarvoor is ook Jeroen Dubbeldam bij de organisatie betrokken. Olympisch kampioen altijd goed om erbij te hebben.
1: Zeker.
0: Hij moet ook ruiters en ook publiek gaan trekken naar dit evenement. Zoals gezegd, ook live te volgen op RTV Oost. Tot zover.
1: Ja, de samenvatting
0: van de uitzending van vanochtend. Maar we zijn nog niet klaar. Nog tot 9 uur. Dan hoor je bijvoorbeeld Suzanne en Freek met Halverwege.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Isn't she lovely? Made from love. Stevie Wonder hoorde je. En hij begeleidde zichzelf op de mondharmonica. Dat ja. kon hij ook heel, of kan hij heel erg goed.
1: Kan hij zeker goed.
0: Stevie Wonder dus. Zal ik eens een relax muziekje starten?
1: Er zijn veel video's op YouTube te vinden waarin mensen toch denken dat hij niet blind is, hè?
0: Ja, ik ken een bekende video inderdaad dat zijn microfoon standaard omvalt.
1: Ja, en dat hij hem oppakt.
0: En hij vangt hem op.
1: Dan denk je toch van,
0: Nou, dan heeft hij dat decennia lang goed weten vol te houden. Ja. Maar dat is inderdaad wel opvallend. Maar goed, mensen die je niet kunnen zien ontwikkelen andere eigenschappen. En dan de intuïtie wordt dan natuurlijk ook een stuk groter.
1: En je hoort beter, je voelt dingen beter aan. Dus,
0: ja. Nu we erover beginnen, kwam toevallig gisteren iemand op straat tegen tijdens mijn wandeling. Een jonge vrouw met zo'n blinde stok, een witte stok, die zich voor zich uit, met zo'n balletje eraan dan voor zich uit. En die was tegelijk, had ze haar telefoon voor zich, waar ze dan, weet ik niet, op aan het kijken was. Ik vond het een raar gezicht. Ik denk, hoe zit dit nu?
1: Ja,
0: hoe werkt dit nu?
1: Er zijn wel inderdaad telefoons die mensen dan kunnen gebruiken, ook, ondanks
0: blijkbaar
1: dat ze dan blind zijn of niet zo goed kunnen zien.
0: Ja.
1: Ik vind het toch wel bijzonder hoe dat dan werkt. Je kunt dan misschien de telefoon dingen laten uitspreken van dit ga je typen of dit ga je versturen.
0: Ja, ik zag haar aankomen en ik denk, hoe zit dit nu? Want blijkbaar heeft ze een beperking wat zicht betreft, maar heeft dus een telefoon voor zich.
1: Ja.
0: Had dus die stok voor zich, waar ze dus die een kleine beweging voor zich mee maakte in die driehoek waar ze dan in loopt. Nou ja, in ieder geval.
1: Bijzonder.
0: Misschien is, ik dacht van, goh, dan moet ik eens uitzoeken hoe dat dan
1: toch knap hoor. Ik zou het niet kunnen.
0: Nee. Absoluut niet. Het zit er bijna op. 9 uur, Bert van Lossen.
1: Zometeen, ja.
0: Op de radio. Die gaat ongetwijfeld jou de dag weer doorhelpen met mooie muziek. De Pimpamplaat en een stichtelijk woord.
1: Een stichtelijk woord, ja.
0: Stichtelijk woord heeft hij altijd.
1: Volgens mij kun je op zijn Facebookpagina al zien wat de Pimpamplaat gaat worden.
0: Ah.
1: Dus ik
0: heb nog
1: niks
0: gezien over een letter of zo. Dus
1: misschien heb ik nog net genoeg tijd om.
0: Ja, ga je het nog bekijken? Dan ga ik vertellen dat vanavond de Landstede Hammers, de basketballers uit Zwolle, gaan beginnen aan de finale voor de landstitel. Ze moeten daarin opnemen tegen ZZ Leiden. Niet ZZ Top, maar ZZ Leiden. Hopelijk niet top. En wij zijn voor de Hammers. Je kunt er nog mee naartoe. Stuurden ze net een berichtje als je naar Leiden wil. Om daar de zaak aan te moedigen. Het is een best of five. Dus het wordt niet beslist vanavond.
1: Nee, net als Apollo 8 toen, hè?
0: Absoluut. En dat komt dus, het spektakel komt dus ook naar Zwolle toe.
1: Zometeen de letter C in de Pimpamplaat.
0: De letter C kijk ik nog snel in mijn voorraadje. Nee, er zit niks van C tussen. Dus je moet het doen met Madness. Ik zeg tot volgende week.
1: Ja, tot morgen.
0: En jij tot morgen. Mooi man, veel succes.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Het asielzoekerscentrum in Albergen sluit uiterlijk in 2032. Dat staat in het coalitieakkoord van Tebergen dat gisteravond werd gepresenteerd. De gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En twee bouwbedrijven zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van de straat in Ommer. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
6: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
5: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Late Night Shopping en Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Ik heb even de radiostengel voor deze woensdagochtend voor je. Inspiratie komt meestal tijdens het werk, niet ervoor. Zometeen de Pimpan Plaat tussen 10 en 11 met de letter C.
5: Het is zo.
6: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Fire van de Pointer Sisters uit de jaren 70 hier op radio.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Ik heb wat onzinnige reden om vandaag te kunnen feesten. Als je vandaag een excuus zoekt om iets leuks te doen, dan heb je keuze genoeg. Want vandaag is het namelijk herhalingsdag. Een dag waarop je dingen gewoon nog een keer mag doen. Dan heeft daar koekje prima, nog een kopje koffie, ook goed. En als iemand er iets van zegt, zeg je gewoon, het is vandaag herhalingsdag. Het is ook Nationale Jeukdag, of dat betekent dat je eigenlijk die kriebel moet volgen om iets nieuws te doen, of gewoon lekker mag krabben. Dat laten we even in het midden. Vandaag vieren we Eierdag, het perfecte moment om stil te staan bij de belangrijkste vraag van de ochtend. Gekookt, gebakken of een roerij. En voor de zoetekauw, het is ook Chocolade Macarondag. Dat klinkt meteen een stuk feestelijker dan de woensdag. Nou, tot zover voor alle feestbeesten natuurlijk. En vandaag jarig Suzy Quattro. En ze had ooit een hele grote hit. Met Chris Norman.

0: Het was de populairste deun in ons land. Ik heb het over Jazz Might van Bruno Mars. Binnenkort staat hij natuurlijk op te treden in Nederland. Het is 19:09. Het is de woensdag. Hij gaat weer door midden zometeen na 12. Tussen 12 en 1 natuurlijk Back to the 80s. Jouw 80s lunch. En zometeen tussen 10 en 11. Een uur lang pimpamplaat. Liedjes met de letter C. Die zijn van harte welkom. Even naar het nieuws kijken. De spanningen in het Midden-Oosten lopen verder op. Iran zegt raketten en drones te hebben afgevuurd op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger zijn er geen doelen geraakt. De aanval zou een reactie zijn op een eerdere Amerikaanse actie tegen een Iraanse communicatiepost. En een Nederlandse viroloog is in Amerika aangeklaagd voor het illegaal invoeren van monsters van het Mpox-virus, beter bekend als apenpokken. Volgens justitie zou hij de monsters uit Congo hebben meegenomen en daarover onjuiste verklaringen hebben afgelegd bij aankomst in de Verenigde Staten. En burgemeesters en de ME krijgen mogelijk meer bevoegdheden om sneller in te grijpen bij demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet werkt aan een aanpassing van de demonstratiewet, waardoor de mobiele eenheid eerder en harder kan optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde. En de WK-koorts blijft een beetje uit. Het WK-voetbal komt eraan, maar veel Nederlanders zijn nog niet in de stemming. Uit een peiling blijkt dat 54% van de voetbalfans zegt dat de politieke situatie in de Verenigde Staten en president Trump invloed hebben op hun beleving van het toernooi. En de Nederlandse overheid moet vaker een zogenoemde golden share nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven. Daarmee kan de overheid meer invloed houden op strategisch belangrijke ondernemingen en voorkomen dat cruciale kennis naar het buitenland verdwijnt. Tot zover in Vogelvlucht. Het nieuws.
1: Het is zomer op Radio Oost.

0: 9 to 5, je hoorde Dolly Parton op radio's. Het is bijna anderhalf minuut over half tien. Je luistert naar radio's. Zometeen in het nieuws, Benjamin.
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over wethouders in onze provincie die niet in de gemeente werken. Niet in de gemeente wonen waar ze wel werken, terwijl het wel verplicht is. En we gaan het hebben over inclusieve speeltoestellen.
0: En zometeen gaan we het ook hebben over de vraag van vandaag hier op radio's. En ik heb nog een klappertje voor je van Michael Jackson.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Let's go!
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: 5:30, je luistert naar radio's, het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
4: Het is wettelijk verplicht, maar meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze bestuurder zijn of binnenkort benoemd worden. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Critici vinden juist dat lokale binding belangrijk is en dat bestuurders de gemeente van binnenuit moet kennen. Dat wethouders vaker buiten de eigen gemeente wonen is volgens de wethoudersvereniging een landelijke trend. De trend ontstaat omdat onder andere bestuurders vaker voor functies buiten hun woonplaats kiezen. Volgens de wet moeten wethouders dus in dezelfde gemeente wonen als waar ze werken. Wel kan daar jaarlijks een ontheffing voor worden gegeven. Het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt vast aan de afspraken over het asielzoekerscentrum in Albergen. In het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22, dat gisteren werd gepresenteerd, staat dat de opvanglocatie uiterlijk op 1 november 2032 sluit. Het AZC biedt sinds 2 jaar geleden onderdak aan 150 asielzoekers en volgens de coalitie verloopt de opvang zonder grote problemen. De gemeente blijft de afspraken met het COA jaarlijks beoordelen en wil richting 2032 toewerken aan geleidelijke afbouw van het centrum. Verder zetten de coalitiepartijen in op meer woningen voor starters en houden ze vast aan plannen voor duurzame energie, waaronder nieuwe windmolens. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als de Eerste Kamer volgende week instemt, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
5: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven. Dit is ook niet wat je zelf wilt. Wij kunnen je helpen.
6: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
4: Belangenorganisatie COC Nederland bood de Eerste Kamer namens 8000 mensen een petitie aan. En leerlingen van het technasium van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle hebben inclusieve speeltoestellen voor minder valide kinderen ontworpen. Voor een schoolopdracht gingen ze praten met kinderen met lichamelijke beperkingen.
7: Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, welke ondergrond vinden jullie het fijnst om met een rolstoel op te rijden?
8: Rolstoel
7: tegen. Oh, okay.
8: Maar niet met brobbels, maar gewoon
7: glad.
8: Ja, ik vind dat echt aardig dat ze het willen doen.
4: De prototypes moeten later dit schooljaar klaar zijn. Aan tafel was volgens de betrokkenen al te zien wat het project oplevert. Kinderen ontmoeten elkaar, luisterden naar elkaar en ontdekten dat samen spelen voor iedereen leuk moet zijn. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vandaag zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond trekt regen over de provincie. Later op de avond klaart het weer op. Even naar
9: de vraag van vandaag.
3: Welke producten gebruik jij nog steeds die je vader en moeder vroeger ook al gebruikte? Nivea bijvoorbeeld, Douwe Egbers koffie is er wel eentje. Old Spice, HG schoonmaakmiddelen.

ouderwetse poetsmiddelen voor schoenen. Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Laat het even weten via de Radio Step. Of bel even met de studio, vind ik ook wel leuk. 074-2-456-665. Welke producten uit je ouderlijk huis gebruik jij nog steeds? Laat het me weten. De vraag van vandaag. Ik kan het even doorgeven, ook via de Radio Step. Zometeen Douwe, Bob, Fanny. En ik heb de Rolling Stones voor je met Anybody See My Baby. Dit is Wacko Jacko, Michael Jackson. Don't stop till you get enough, doe op Radio 5.

0: Nou, zij gaan ook al heel wat generaties mee. Ik heb het over de Rolling Stones.
1: De vraag van vandaag.
0: En anybody seen my baby hier op radio? Ze zelf voor 10. Welke producten gebruik je nog steeds die je vader of moeder vroeger ook al gebruikte? Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Nou, laat het me even weten. Nou, dat hebben jullie gedaan. Michel, goedemorgen. Bert had zo'n 40 jaar geleden een scheerapparaat gehad met Sinterklaas op batterijen. En daar scheer ik me nog dagelijks mee. Al dus Michel. Beste Bert, ik gebruik nog steeds Beauty Flute van Olay. Wat mijn moeder ook altijd gebruikt. Groetjes van Jennifer. Dankjewel, Jennifer. Ik gebruik de oude jupon van mijn opa. Telt dat ook? Ja, dat zetten we er gewoon bij. Wendy, dat ding, flessenlikker waar je je laatste restjes nog uit de fles of pak krijgt. Ah ja. Jan Pos, Douw Egbers koffie wordt nog steeds gebruikt uit vader- en moedertijd. Dankjewel. Jeroen Fransen, groene zeep en Lizol. Hans Baders uit Hengelo, ik gebruik nog steeds groene zeep, soda en baking soda. Even kijken, er komt genoeg binnen, want er is nog veel meer binnengekomen. Via de app kun je dus reageren. Wat is zo goed dat het al generaties meegaat? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Via 06-4567-1331. Anja, Zwitserland. Mijn kleinkinderen ruiken nu hetzelfde als mijn kinderen vroeger. Vaseline, Marijke, dankjewel. Brinta, pap, zeker. Bert, dankjewel voor het doorgeven. De blauwe Nivea-creme, dat blikje ligt al generaties in onze badkamer. Een gietijzeren koekenpan van mijn oma, die bakt beter dan alles wat je nu kunt kopen, volgens Gerrit. Biotex, als er een vlek in zit, vertrouw ik nog steeds op Biotex. Nou, heel veel leuke dingen zijn er binnengekomen. Laat het me ook even weten. Welke producten gebruik jij nog steeds die je vader of moeder vroeger ook al gebruikte?
2: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen geëist voor de mishandeling van een man in Deventer. Het OM noemt de mishandeling walgelijk en vernederend. De chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist die jongeren slecht. En 2 bouwbedrijven zijn beboet voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. Meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
16: Het is 3:10 tot 11:00, Pim Pam Plaat, de letter C. Dus artiesten die beginnen met een C en liedjes die beginnen met een C. ABBA, daar trappen we mee af met Chiquitita. We hebben zometeen ook Graham Nash voor je met Chicago. Wat wil jij graag horen tussen 10 en 11 hier op Radio Oost en Pim Pam Plaat?
10: Radio Oost, Bert van Lossen.
17: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
18: Pim Pam Plaat.

William Nash, Chicago. Blijft een lekker liedje natuurlijk. We zitten midden in de pim-pam-plaat. Er komen best wel leuke suggesties binnen. Frank de Waard. Goedemorgen, Bert bij de letter C. Van de pim-pam-plaat kom ik uit bij REO Speedwagon. Can't Fight This Feeling. Dat is een leuk liedje. Karin Teunis komt uit bij Cabin Crew. Can't Stop It. Ronald van de Stroopwafels. Cat Stevens. Crosby, Stills, Nash & Young. Teach Your Children Well. Ook mooi. Tamara, graag het nummer van Celine Dion. Welke maakt niet uit in het kader van de Pimpamplaat? Nou, ik ga zo meteen Celine Dion doen hier op Radio Oost. Maar we moeten natuurlijk ook liedjes met een C, de populairste deun van dit moment, even draaien. Namelijk...

Ik zo van jou, Celine Dion, hoorde je voorbij trekken. Aangevraagd door Tamara. De belangstelling voor haar comeback in Parijs is zo groot dat ze maar liefst 10 extra concerten heeft aangekondigd. De nieuwe shows staan gepland voor mei 2027 en brengen haar Parijse residentie op een totaal van 26 optredens. Dat laat zien hoe geliefd ze nog altijd is. Na haar gezondheidsproblemen was lange tijd onzeker of ze ooit nog uitgebreid zou optreden. Maar de vraag naar kaarten is dus enorm. En zojuist hoorde je Celine Dion hier op Radio Oost. Het is 10:08. We zitten in de Pimpamplaat. Een liedje die je nooit meer hoort. Come and Get It van Badfinger. Wie kent dit nog? Al dus Gerda Dalsen.

0: Ja, Fame of Flashdance wordt voor mij een lastige keuze. Maar ik denk toch dat ik uiteindelijk voor deze zou gaan. Van Irene Cara en First All What a Feeling Flashdance. Van de gelijknamige film hier op radio's. We zitten midden in de pingpongplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een C. Zijn van harte welkom via de app 06-456-71331. Zometeen gaan we verder met onder andere Crosby, Stills, Nas & Young. Zometeen ook The Beat met Ken, Get Used to Losing You. En iets van Coldplay is ook aangevraagd. Zometeen ook Benjamin Borgman met het laatste nieuws. Wat is het laatste nieuws in onze provincie?
1: Het gaat over het ingrijpen bij demonstraties en personeelstekorten bij veel bedrijven.
0: En zometeen kun jij kaarten winnen in de vogelquiz voor Rock Tribute Festival in Raalte. Dat vindt komende zaterdag plaats met de allerbeste tribute bands van Europa. Dus jij kan de kaarten voor winnen zometeen hier bij radio's.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op

0: maken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Stad Regionale Nieuws nu met Benjamin Borgman.
2: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen, zegt deze verslaggever.
3: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
2: Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. De burgemeester van Losser, Jeroen Diepemaat, is benieuwd naar dat voorstel. Wel zegt hij eerst goed moeten kijken naar wat het voorstel precies inhoudt. Onder andere omdat er al mogelijkheden zijn om een demonstratie te stoppen als het uit de hand loopt.
4: Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel de laatste weken en maanden, en eigenlijk al wat langer, dat het regelmatig gebeurt dat demonstraties uit de hand lopen. Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
2: Afgelopen maandagavond ging het nog mis bij een demonstratie tegen asielopvang in Friezeveen. De ME moest daar ingrijpen. Voor de mishandeling van een man in Deventer vorig jaar zomer zijn celstraffen geëist tegen 4 verdachten. Bij de mishandeling die plaatsvond in een woning kreeg het slachtoffer onder meer een pistool op het hoofd gedrukt. Het OM noemt de beelden van de mishandeling walgelijk en ontzettend vernederend. De geëiste straffen lopen uiteen van 8 maanden jeugddetentie tot 1 jaar celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Alle verdachten zijn inmiddels vrij. Mocht de rechtbank de straffen opleggen, dan moeten zij de cel in. De rechtbank komt op 16 juni met een uitspraak. 2 bouwbedrijven uit Beerseveld en Friezeveen hebben een boete gekregen voor het maken van onderlinge prijsafspraken. Dat deden ze bij de aanbesteding voor de herinrichting van een straat in Ommen. De klus was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou winnen. Ook Wegenbouwer van Gelder uit het Gelderse Elburg was betrokken bij de prijsafspraken. Maar dat bedrijf heeft geen boete gekregen omdat het melding deed van de overtreding. De autoriteit Consument Markt noemt het zorgelijk dat onderlinge prijsafspraken nog steeds worden gemaakt in de bouwsector. En bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
5: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak

0: efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort en daardoor lopen ze veel omzet mis. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Vandaag zon en wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond trekt regen over de provincie. En later klaart het weer op. Het is 9:50 op Radio Oost. We zitten natuurlijk midden in de Pimpelplaat met zometeen Coldplay. Deze is aangevraagd door Charles. Deze van The Beat en Can't Get Used to Losing You.

0: De beste playlist is jullie playlist. Want deze is aangevraagd door Jan Wansing. Uit het mooie Nijverdal. And I will try. Coldplay in Fiction.
1: Welke vogel is dit?
0: Wil jij komende zaterdag naar Raalte naar Rock Tribute 2026. De beste tribute bands van Europa die staan daar op het podium. En ik heb twee kaarten voor je als je me kan vertellen welke vogel dit is. Welke vogel is het? Ja, ik heb hem met mijn mobiele telefoon opgenomen. Maar als jij het weet, dan kun je even een appje sturen naar 06-456-71331. En mocht je bijvoorbeeld zaterdag verhinderd zijn, maar je wil wel meedoen met de vogelquiz, dat kan ook, want ik heb ook kaarten voor Slagharen voor je. Dus je kan kiezen of naar Raalte of naar Slagharen. Frank Wielaar, dankjewel voor deze suggestie.

0: dus soms ook niet zo snel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen geëist voor de mishandeling van een man in Deventer. Het OM noemt de mishandeling van vorig jaar zomer walgelijk en vernederend. De chathulplijn Hulp onder controle, bedoeld voor jonge slachtoffers van sectes, bereikt juist deze jongeren slecht. En de gemeente Enschede en het COA spreken elkaar tegen over de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
18: Het is 3 over 11. Zo meteen krijg je een antwoord op welke vogel dit is. Want je mag nog steeds meedoen. Dus welke vogel is dit? Laat het me even weten via de app. En ik ga zo meteen bellen met Kees Mijntjes, want hij doet morgen mee aan Alp du Zes. Zo meteen zijn verhaal.
19: Het is zomer, het is zomer.
12: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: De romantiek zit in een klein hoekje. Captain Antonil uit de jaren 80. En Do That To Me One More Time. Het is 11 over 11.
1: Welke vogel is dit?
0: Nou, is de vogel gewoon een mus? Schrijft Lisbeth Mondeel. Nee, dat is niet goed. Het is ook geen gans. En Ben Horstman in Geestel denkt dat dit de boomkruiper is. Het gaat om deze vogel. Belt aan de telefoon. Arjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Diepe buiging voor je, hoor.
2: Ja, nou ja, goed. Voor mij was het simpel.
0: Ja, waarom was het voor jou simpel? Je bent een vogelkenner, lijkt me.
2: Nou, het beestje broedt hier op het, onder de zonnepanelen.
0: Ah, en je wordt er elk uur van de dag aan herinnerd.
2: Ja, die zit regelmatig op de nok van het, dak dit liedje voor zich uit te fluiten. Dus,
0: Dan heeft deze vogel jou nog wat bezorgd. Tenminste, meer bezorgd, want je hebt er wel een beetje plezier van, toch?
2: Ja, zeker. Ik vind het heel knap hoe dat ding ook met dat warme weer zich staande houdt onder die zonnepanelen. Volgens mij worden die eieren vanzelf uitgebroed. Maar...
0: Ja, nee, dat vroeg mij ook al af. Onder de zonnepanelen, het zal wel extra warm zijn. Maar
2: hij zit er al jaren, dus...
0: Om welke vogel gaat het?
2: Het gaat om de witte kwikstaart, volgens mij.
0: Helemaal goed. Ik heb een... want je wil graag een tegoedbon, hè?
2: Ja, ik weet het niet. Waar waren die andere twee prijzen?
0: Je kan naar Slagharen, je kan naar Rock Tribute in Raalte. En ik heb een sportieve warenbon voor je van 42 euro.
2: Oké, dan toch graag Rock Tribute in Raalte.
0: Oh, wil je daar naartoe? Nou, dat gaan we nog even regelen.
2: Als dat nog kan, tenminste.
0: Dat kan. Die kaarten die ga ik jou ook regelen. Die krijg je niet erbij, want ik had het andere ook allemaal al geregeld voor je. Maar dat maakt niet uit. Kom goed. Gefeliciteerd, Arjan.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Lieve mensen, ik heb iets ontdekt of iets ontdekt. Ik zit ook wel vaak te kijken naar andere landen en andere muziek. En ik had onlangs hier Jorieke Sterke in de studio. En toen had ik het al over Ella Langley. Bijzondere prestatie voor de countryzangeres. Die heeft onder andere een liedje uit met Morgan Wallen. Maar ze heeft ook een nummer 1, want haar nummer Choosing Texas staat inmiddels al 27 weken bovenaan de Billboard Hot Country Songs lijst in Amerika. En daarmee evenaart ze een record dat eerder werd neergezet door Cabby Barrett met I Hope. En het gaat om dit liedje. Ik vind het zo'n geweldig liedje. Dus, en ik wil hem je eigenlijk niet onthouden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan vindt. Choosing Texas.

Wat een lekker liedje blijft dit, zeg. Ja, ik vind dit echt een heerlijk liedje. Ik heb het over Ella Langley. En ik had dus laatst in de Bas en Bert Ochtendshow Jorieke Sterker te gast. En zij is ook helemaal van de country muziek. En toen heb ik haar liedje samen met Morgan Waller laten horen. Maar dit liedje, Juice in Texas, staat inmiddels al 27 weken bovenaan de Billboard Hot Country Songs lijst. En daarmee heeft ze dus een record geëvenaard dat eerder werd neergezet door Gabby Barrett met I Hope. Nou, ik heb wat reacties binnengekregen. Zet deze maar op de playlist. Bert, Ella Langley met Juice in Texas. Jaap van Dijk zegt ook, niks mis mee, heerlijke muziek. Nou, ik vind het ook heerlijke muziek. Wat vind jij ervan? Laat het me even weten. Zometeen ga ik bellen met Kees Meijers, want morgen is het zover. Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers beklimmen de beroemde Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en om stil te staan bij dierbaren die geraakt zijn door deze ziekte. Dus Georgie Michael.

0: George Michael hoorde je op radio's. Uitsluit 11:45 op radio's. Morgen is het weer zover. Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers beklimmen de beroemde Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en om stil te staan bij dierbaren die geraakt zijn door deze ziekte. Onder hen is Kees Mijntjes, die samen met zijn familie aan de start verschijnt. Voor hen is het een bijzondere emotionele dag, want zij verloren een dochter en zus aan kanker. Kees Mijntjes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, hoe is het eigenlijk aan de vooravond van deze indrukwekkende uitdaging?
1: Nou ja, eigenlijk wel goed. We zijn vanaf zaterdag hier aanwezig en al redelijk geacclimatiseerd. En nu een beetje aan het warm draaien. En nou ja, je hebt al kennis kunnen maken van het team, hè? Sponsor team, van het team Jessica Mijntjes.
0: Ja, want Jessica is jullie overleden dochter, hè?
1: Ja, onze dochter is ruim 5 jaar geleden overleden aan darmkanker. En al een geruime tijd was al een van onze vrienden, Maarten van der Ham, die al een aantal keer aan deze tocht heeft deelgenomen vanuit zijn werkgever. Die zei van jongens, lijkt mij fantastisch om eens een keer met z'n allen onder team Jessica Mijntjes hier aan deel te nemen. Nou, en dat heeft hij uitstekend geregeld allemaal voor ons. We zitten in een prima appartement met onze schoonzoon van de oudste zoon Rogus van Jessica en Diederik, Jurjan en Matthijs. En dus Maarten en haar jeugd en de jeugdvriendin van Jessica, Anne van der Ham. Nou, daar zitten wij. En Janneke natuurlijk, hè, die zorgt voor de fourage.
0: En wat ga jij doen, Kees? Jij gaat lopen, toch? Wandelen?
1: Ik ga lopen, ja, nee. Ik ben al ruim een aantal maanden in training. En met name bij een sportschool. Op zo'n lopende band met een helling van 13 graden proberen een beetje conditie op te doen, hè?
0: Ja, ja.
1: En dat gaat wel goed.
0: Ja, wat betekent deze tocht persoonlijk voor jou?
1: Nou ja, dat is natuurlijk iets wat een van de herinneringen aan onze dochter die dit is allemaal eens overkomen. En het is iets, een van de dagen die je eigenlijk in je leven niet meer zult vergeten. Dat iets wat het is een iedereen is hier met zijn eigen herinnering en gaat zijn dag, we gaan deze dag beleven. En voor ons is het een hoogtepunt eigenlijk, voor ons als gezin. En dat zullen we niet snel vergeten, nee.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat was Jessica voor dochter voor je, Kees?
1: Ja, als je één dochter hebt, dan is het het beste wat je kan overkomen, moet je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ik lees maar. Ik heb op de site van de site van Alpe d'Huez staat mijn de reden waarom ik hier aan deelneem. Dat heb ik uitgebreid beschreven. Ook hoe ik mijn dochter heb ervaren als vrouw en als zus van haar broers. En een sportieve meid. Altijd in voor een feestje. Een hardwerkend iemand. En het beste wat me zou overkomen, moet ik zeggen.
0: Heb je ook meteen ja gezegd toen iemand...
1: Zonder mijn andere kinderen tekort te doen natuurlijk, hè?
0: Ja, dat weet ik wel, Kees, dat je dat absoluut niet doet. Maar heb je meteen ook volmondig ja gezegd toen iemand met het idee kwam om de Alpe d'Huez te beklimmen?
1: Ja. Wat ik al zei, Maarten, die heeft dat geopperd. Dat speelde al een aantal jaren. En toen hebben we vorig jaar gezegd, we gaan eraan beginnen.
0: Ja.
1: En we gaan in training, hè.
0: Oké, wat zou zij ervan gevonden hebben, Jessica, dat jullie dit allemaal samen doen?
1: Nou, ik denk dat ze er echt, nou, tot tranen toe bewogen zou zijn. Zoals ik dat nu ook ben.
0: Ja? Nee, ja. Ik kan me dat wel iets bij voorstellen. Jullie hebben heel veel geld inmiddels al opgehaald. Hoeveel hebben jullie inmiddels al opgehaald voor...
1: We hebben 35.000 euro aan sponsorgeld opgehaald.
0: Oké. Okay. En als mensen jullie nog willen steunen, dat kan Team Jessica via de site...
1: Team Jessica Mijntjes onder de opgeven is geen optie. En dan staat er, dan kun je doneren. En dan zul je, als je dan intikt Team Jessica Mijntjes, dan kun je alsnog het bedrag doneren. Ja.
0: Ja. Ja, wat betekent voor jou tot dusver, Kees, Alpe d'Huez? Want morgen zal het een hele emotionele dag worden, denk ik. Wat betekent Alpe d'Huez volgens jou voor mensen die een dierbare zijn verloren?
1: Ja, ik denk dat dat net zoals wat dat voor mij geldt, dat iedereen heeft die dag zijn eigen herinnering te beleven. En wat je ook merkt, iedereen is hier heel vriendelijk ten opzichte van elkaar, schreef onvertogen woord. En iedereen is bezig met zijn eigen herinnering. En dat is wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En wat natuurlijk ook heel bijzonder is, dat al die vrijwilligers die hier zijn, die dat allemaal zonder, die dat echt voor niets doen. En het zijn niet alleen mensen, medewerkers, maar ook grote... Je weet niet hoeveel vrachtwagens hier zijn aan die met allerlei toestanden hier binnen zijn gekomen. Het is een dorp, ik sta er werkelijk versteld van, daar hoeveel appartementen en hotels hier zijn. Dat is ongelooflijk. Het dorp zelf is 3000 inwoners. Kennen 3000 inwoners. Maar het is een drukte van... Het is één grote Nederlandse enclave. Er wordt hier nauwelijks Frans gesproken. Of niet, geen Frans gesproken. Iedereen spreekt Nederlands. Nou, het is echt indrukwekkend, moet je zeggen. Dat... dat is iets wat je toch één keer in je leven moet meemaken, laat ik het zo zeggen. Ook al is het via een vriend, vriendin, of jij een familielid, zoals in dit geval van ons. Maar het is echt indrukwekkend, ja.
0: Ja, als je morgen de finish boven de Alpe d'Huez bereikt, wat heb je dan op dat moment te voelen eigenlijk?
1: Dan kijk ik naar boven.
0: Ah, lief Kees. Ik ga een liedje draaien. Douwe Bob heeft er een liedje over geschreven. All for One. Ik wil jullie ontzettend veel sterkte, maar ook plezier toewensen morgen. Ik ga morgen nog even contact zoeken. Dag Kees.
1: Dankjewel.

0: heeft er een speciaal liedje voor geschreven. Douwe Bob voor de dag van morgen, half zes. All for One hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. En Kees Mijntjes ken ik al sinds jaar en dag. Hele lieve man.
1: Ja.
0: Hartstikke lieve vader. Leuk gezin ook. Maar ja, enige dochter.
1: Ja, ongelooflijk.
0: 5 jaar geleden overleden aan darmkanker.
1: Ja,
0: dat is wel heftig ook.
1: Ik ben wel onder de indruk van het gesprek wat ik net hoorde. Ik heb er in Douwe Bob zijn tijd even over na kunnen denken. En ik heb ook even kunnen doneren aan dit prachtige doel natuurlijk. Ze gaan morgen die bergen op in Frankrijk. We gaan het morgen ook volgen hier bij RTV Oost, waar we kunnen. Een prachtig verhaal, maar ik ben er ook een beetje stil van.
0: Ja, en morgen ga ik de familie Mijntjes, die ik al sinds jaar en dag ken. Nou, net zolang dat ik bij Oost werk, zo'n jaartje of 30.
1: Ja.
0: Ken dus. En ik hoorde dat ze daar naartoe ging. Ik zei, goh, laatst in de Bas en Bert ochtendshow heb ik met zoon Diederik gesproken.
1: Ja.
0: En vandaag dus met de vader en morgen ga ik eens even kijken hoe het is met ze op de berg.
1: Ja, we schreeuwen ze naar boven, toch?
0: Ja, dus hoppatee. Op de radio schreeuwen ze naar boven.
1: Zeker.
0: En waar kunnen mensen nog doneren? Want jij hebt het zojuist ook gedaan.
1: Het is heel makkelijk op altu6.nl. En als je dan even zoekt op de familie Mijntjes of op Jessica bijvoorbeeld of op Kees met een C, dan kom je er vanzelf. Je kan zelf een bedrag kiezen en het gaat hard hoor. Ze gaan richting de €35.000.
0: €35.000 voor de familie Mijntjes, team Mijntjes. Ja. 5:30 hier op Radio Oost, het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, we gaan het hebben over wethouders die ergens anders wonen dan dat ze werken. En we hebben ook naar nieuws over Erben Wennemars. Hij heeft een herseninfarct gehad.
0: Ja, dat hoorde ik al een paar weken geleden. Maar goed, ik vond eigenlijk niet dat we...
1: Nee, nou, niet de vlucht naar voren nemen.
0: Nee. Renate heeft er nu over geschreven, dus nu is het wel publiekelijk bekend. Maar Geert-Jan Verbeek kwam er mee, want die heeft best wel vaak contact met Erben Wennemars.
1: Ja. Dus, het gaat goed met hem, dat moet ik er even bij zeggen natuurlijk. Hij is weer thuis, maar belangrijk om het zo nog kort even over te hebben.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven. Ja,

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is 9 over half 12 op Radio

0: Het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
1: Goedemorgen. Lang niet alle wethouders wonen ook waar ze werken of waar ze binnenkort worden benoemd, terwijl dat wettelijk verplicht is. De wethouder van Hengelo, Annemieke Traag, woont in Wenum-Wiesel, vlakbij Apeldoorn. Ze wordt vanavond geïnstalleerd, dus in Hengelo. En ook het huis van Benno Brandt, burgerbelangen, wethouder, staat ook buiten Hengelo. En hij woont namelijk helemaal in Weerselo. Voorstanders zeggen dat gemeenten vooral moeten kiezen voor kwaliteit en dat goede bestuurders niet altijd binnen de eigen gemeente te vinden zijn. Tegenstanders vinden dat onzin en zeggen juist dat lokale binding het allerbelangrijkste is. Er zijn problemen op het spoor. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Je hebt er dus last van als je met de trein richting het westen gaat. Je hebt er nog behoorlijk lang last van, in elk geval tot 2 uur vanmiddag. Hou daar dus een beetje rekening mee. 2 bouwbedrijven uit Beerserveld en Vriezenveen hebben een boete gekregen voor het maken van prijsafspraken met elkaar. Dat deden ze bij de plannen voor het inrichten van een straat in Ommen. Een klus die ruim €150.000 waard was. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie die opdracht kon krijgen. De toezichthouder weet ervan en noemt het zorgelijk. Een oud-topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen heeft onlangs een herseninfarct gehad. Zijn vrouw Renate beschrijft dat vandaag in een column in de Stentor. Vooral hoe hij plotseling verward en langzaam begon te spreken. Daarna is Erben via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd dus vastgesteld dat het om een herseninfarct ging. Wennemars maakt het inmiddels goed, is ook gewoon weer thuis. Maar zowel zijn vrouw als hij zelf zijn natuurlijk erg geschrokken. Het laat trouwens ook zien wat hem betreft dat een herseninfarct ook fitte mensen onverwacht kan treffen. Want fit, dat is Erben zeker. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel, het is 11:30 op radio. Het is vandaag zon, wolken en af en toe een bui. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind. En vanavond trekt regen over de provincie. En later klaart het weer op.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
2: Man. Oh, dat was
3: Het theekrantje.
0: Het theekrantje.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. Het is vandaag Internationale Fietsdag. Nou hadden we het eerder deze week al over wandelen en jouw favoriete wandelrondje. En vandaag vragen we naar jouw favoriete fietsrondje.
0: Heb jij ook een favoriet fietsrondje?
1: Ja, ik vind het leuk om over te steken bij de IJssel. Dan heel stuk langs de IJssel te fietsen. Over te steken met het pontje bij Olst. En dan aan de Deventerkant weer terug.
0: Ah, oké.
1: Okay, ja.
0: Dus jij rijdt niet richting Zutphen?
1: Ook mooi, ja? Maar ik blijf liever aan de Oostkant, wat dat betreft.
0: Aan de Overijsselse kant.
1: Laten we wel wezen, ja.
0: Ja, ik mag wel graag langs de Reggen fietsen.
1: Mooi, ja.
0: Vanaf Enter zo helemaal kun je naar Hellendoorn fietsen langs de Reggen. Hartstikke leuk.
1: Heerlijk. Ja. Jij gaat ook wel eens mountainbiken, toch?
0: Ja, mountainbike ook. Ik heb best wel wat favoriete routes ook. Alhoewel, ik heb de laatste jaren niet zo heel veel gemountainbiked. Want ik ben laatst nog verdwaald op een route.
1: Oh.
0: Dan denk je, oh ja, waar zit je ook?
1: Dus, oei.
0: Wat dat betreft, ik mag overal wel graag mountainbiken. Maar reizen is wel een mooi parcours, maar die vind ik eigenlijk te veel draaien.
1: En je moet af
0: en toe ook van je af kunnen kijken en af en toe nog een gesprek kunnen voeren.
1: Precies.
0: Dus, maar die laat ik wel eens links liggen.
1: Nou, kom maar door met jouw favoriete fietsroute. Misschien kunnen we elkaar inspireren voor de mooie dagen die eraan komen.
0: Het is 11:45, dankjewel Wieke. Nou, kom maar door met jouw fietsroute dus. In het mooie Overijssel. Zometeen in Goud of Fout, De La Soul. Dat stond vandaag in 1989 op 1 met Me, Myself en I. Echt een lekker narcistisch liedje ook, hè? Casey en de Sunshine Band nu. Give it up nu op Radio Oost.

0: Julien Clerc op radio's. De zomer komt eraan. Het is 11:11 in Goud of Fout. Vandaag De La Soul, Me, Myself and I.
1: Goud of Fout.
0: Nou, zeg het even. Is deze goud of is deze fout?

Nou, hier doe je de luisteraar van Radio Oost geen plezier mee met deze. Want deze gaat niet op de eeuwige lijst komen. De gouden lijst van Radio Oost, die zijn we namelijk aan het samenstellen met louter nummer 1 hits. Laurens, oh Bert, dit is erg fout. Wim Vinken vindt het fout. Henk van Amerongen vindt het heel erg fout. Nee, van de huidige luisteraar is niemand echt positief over De La Soul en Me, Myself en I. Stond toch wel 1 in de Nederlandse top 40 in 1989. En ja,

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. Voormalig topschaatser Erbe Wennemars uit Dalfsen heeft een herseninfarct gehad. Het gaat inmiddels goed en hij is weer thuis. Lang niet alle wethouders wonen in onze provincie, maar waar ze binnenkort worden benoemd, terwijl dat wel verplicht is. En problemen op het spoor, geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Daar ga je nog tot 2:30 vanmiddag last van hebben. Dat en het andere nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam, omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi-bed ter Wolde in Zwolle.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Zometeen. Ethisch dobbelsteen. Ik heb nog 2 kaarten voor in het Volksparkfestival voor je. Zo net gekregen. Ik denk, nou, ik ga ze van jou weggeven. Maar ik wil daar wel voor een liedje op de Ethisch dobbelsteen. Dus welk liedje heb jij even zin in op deze woensdagmiddag? Want de week is weer doormidden, hè? De week is weer doormidden. Er zijn mensen die wereldberoemd worden door films, muziek of topsport. En dan heb je de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne. Die is ook wereldberoemd geworden. Zometeen het verhaal.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Robin, Virtual My Side, hoorde je voorbij trekken.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb hem voor me liggen, de ethisch Dobbelsteen. Ik heb twee kaarten voor je voor het in het Volkspark Festival met onder andere Miss Montreal. Roxy Dekker staat er en ook Direct. In ruil voor een liedje die ik dan op de Dobbelsteen ga zetten, krijg jij misschien wel twee tickets. Dus een lekker liedje uit de jaren 80 waar jij op dit moment zin in hebt. Laat hem even weten via de Radio Oost-app. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Daar kun je ons bereiken voor een leuk liedje uit de jaren 80 op de Dobbelsteen. En ja, correspondeert jouw liedje met het getal op de Dobbelsteen. Dan win jij twee kaarten in het Volkspark Festival zaterdag. De eerste zaterdag in juli. Vandaag jarig onder andere Dan Hill. Die had een leuk liedje. Stond 1 in de jaren 80 in Amerika met Can We Try. Was in Nederland een, nou, niet echt een hele grote hit. Maar was wel een van de mooiste serviesneuvelaars uit de jaren 80. Luister.

0: Leave a Light On, Jordan Belinda Carlisle. Ze zat natuurlijk ook in de Go-Go's. We kennen haar natuurlijk ook met Heaven is a Place on Earth. Er zijn mensen die wereldberoemd worden door films, muziek of topsport. En dan heb je de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne. Hij werd ineens een internetsensatie omdat hij werd uitgeroepen tot de minst bekende speler van het komende WK. Een Argentijnse influencer zocht een voetballer waar iedereen voor kon juichen, ongeacht het land. En zijn keuze viel dus op Payne, die op dat moment nog geen 5000 volgers had op Instagram. En binnen een paar dagen schoot het aantal omhoog naar meer dan 3,5 miljoen. Toch leuk, hè? Volg jij hem al, de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne op Instagram? Ik ga het meteen even doen ook. Zo meteen de dobbelsteen hier op Radio Oost.
1: Dit is de dobbelsteen.
0: En ik heb al een paar leuke liedjes. Onder andere kan ik kiezen uit Powerplay, Make It Alone, Africa van Toto, You Got It van Roy Orbison, I Wanna Know What Love Is van Foreigner, Man Eater van Daryl Hall en Judd Oates, Tonight I'm Celebrating My Love For You van Peebo Bryson en Roberta Flack. Peebo Bryson helaas overleden op 75-jarige leeftijd. Maar heb jij nog een leuke suggestie? En wil jij naar In het Volkspark? De eerste zaterdag van juli. Jij kan erbij zijn. Met onder andere optredens van Direct en Roxy Dekker. Heb even een leuk liedje uit de jaren 80.

0: Break It Up was volgens mij het allereerste liedje van Lois Lane. Dit was een hele grote hit. The First Time hoorde je voorbij trekken hier op Radio Oost. Het is bijna 12:30, zo meteen het regionale nieuws. Nou, ik heb 6 liedjes verzameld. Op 1 dankzij Mirjam, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Op 2 dankzij Yolanda, The Horst, Africa van Toto. 3, The Winner Takes It All, ABBA, All Time Favorite. Ik blijf hem insturen. Gewoon blijven doen. Op 4, Man Eater van Derry Hall en John Oates. Jan Post vanaf Urk. Charlotte komt met Tonight, I'm Celebrate My Love for You van Peebo Bryson en Roberta Fleck. En op 6, Karin Teunis, dankjewel. Barbara Streisand met Woman in Love. Jij mag zo meteen gaan gooien met de dobbelsteen.
1: Het is mijn geluksdag, volgens mij.
0: Is het jouw geluksdag?
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, wat is jouw lievelingsgetal tussen de 1 en 6?
1: 5.
0: 5. Oh, dan heeft Charles misschien geluk.
1: Wie weet.
0: Voor wat betreft 2 kaarten in het Volkspark. Want die hebben eraan aan gekoppeld. Dus zo meteen dus.
1: We gaan het horen.
0: En wat heb je in het nieuws?
1: We gaan het hebben over politiek. We gaan het hebben over een rechtszaak. En we gaan even kijken op het spoor.
0: En zo meteen natuurlijk weer Margot's Hittekracht. Welk liedje gaat zij toevoegen? En wat gaat het weer in onze provincie doen?
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 3:30, het regionale nieuws nu met Wieke Esserdal.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksberg reed, terwijl er 2 kinderen zonder gordel op de bijrijdersstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed. De politie controleerde de man vorige week maandag en bleek toen ook een verlopen rijbewijs te hebben. Er is inmiddels door de politie contact geweest met de vader van die 2 kinderen, die dus in die auto zaten. De vader was ontstemd en het gesprek was goed, want dit is levensgevaarlijk gedrag, zegt een politiewoordvoerder. Waarom die kinderen bij die andere man in de auto zaten, is onbekend. De Raad van State heeft bepaald dat de nieuwe fusiepartij van GroenLinks Partij van de Arbeid gewoon de naam Progressief Nederland, oftewel PRO, mag gebruiken bij landelijke verkiezingen. Lokale partijen, zoals Pro Hengelo, waren het daar niet mee eens. En daar ging het vandaag dus over bij de Raad van State.
14: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van

0: Zuur beginnen in de kop van Overijssel. En rond een uurtje of een 7:30 is dan ook Twente aan de beurt. Het gaat echt wel een paar uurtjes duren. Dus de avondvierdaagse is nat. Maar het is gewoon code groen. Er is geen onweer. Dus wat dat betreft is het heel vervelend. Het is gewoon code regenjas. Maar onweer zit er gelukkig niet bij.
1: Nu wil ik vanavond na competitievoetbal gewoon lekker een amateurpotje kijken. Neo in Borne wil ik naartoe. Kun je daar regelen dat het daar wel droog blijft dan, Margot?
0: Nou, als ik dat zou kunnen, ik een beetje aan die weerknoppen zou kunnen draaien, nou, dan zou ik geld verdienen als water natuurlijk. Regenwater. Maar dat is helaas niet zo. Ik denk dat het ook in Borne gewoon vanaf een uurtje of 8 regent. En daar wordt het dan tussen 10 en 11 droog. En dan krijgen we verder een droge nacht met zelfs ze bij opklaringen. Temperaturen gaan dalen naar een graadje of nou 12, 13. En dan morgen overdag wordt het niet alleen behoorlijk buiig, maar ook een beetje onstuimig. Er is veel bewolking. In de ochtend trekken er al een paar buien over. En in de middag en avond tussen 1 en 7 zijn dat hele stevige buien met hagel, misschien wel 1, 2 centimeter onweer erbij en flinke windvlagen van zo'n 60, 70 kilometer per uur. Dus het KNMI heeft voor morgen tussen 1 en 7 even alweer code geel uitgezet. Ja, en daarna gaat het langzaamaan een beetje minder wisselvallig worden. Echt een opleving van het weer zit er nog niet in, maar het buienaantal neemt af. De zon die komt er een beetje bij, de wind neemt af en de temperaturen die gaan in het weekend omhoog naar 20 of 21 graden.
1: Ah, mooi doeweekend dus qua weer.
0: Ja, zeker, zeker. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: De Zeeuwse kust.
3: Margotje, Margotje.
0: Fantastisch toch?
1: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou, kom maar op Margot. Waar kom je mee?
0: We gaan zingen in de regen. It's Raining Again van Supertramp uit 1982.
1: Dankjewel, Margot. En tot morgen zou ik zeggen.
0: Ja, tot morgen.
1: En anders vanmiddag bij Nico en bij Wieke. Margot's hittekracht nu. Deze van Supertramp.

0: Lionel Richie, Stuck on You, hoorde je. Was vorig jaar natuurlijk in Nederland. Op zijn verjaardag stond hij in de Ziggo.
1: Ja.
0: Ja, was leuk.
1: Jouw favoriet, hè?
0: Nou, het was wel even... het concert op zich was wel hartstikke goed. Nou, weet je wat ik wel een heel leuk concert vond vorig jaar?
1: Nou.
0: Was het concert van Eros Ramazzotti. Had ik eigenlijk niet verwacht. Maar dat vond ik by far misschien wel het leukste concert ook.
1: Ah, dat zou ik ook niet denken. Nee.
0: Nee, maar die Italiaan met zijn charme...
1: Ja, natuurlijk.
0: Pakte de hele zaal even in. Hij kan nog steeds goed zingen. Dat vond ik wel heel erg opvallend. En ik vond The King of Entertainment ook hartstikke
1: leuk. Ja, dat snap ik.
0: Maar ik was ook bij Creedence Clearwater Revival. Vond ik ook een leuk concert.
1: Ach, dus... jongen, je valt met de neus in de boter.
0: Ja, nee, maar binnenkort is het weer zover. Concert at Sea, kan ik me nu al op verheugen.
1: Ja, ik duim voor mooi weer. Ja. Prachtige Zeeuwse kust.
0: Ja. Mart Hille, of nee, hoe heet hij? Ruben Hille.
1: Ja.
0: Die staat er ook.
1: Ja, een ster in wording. Nou, ja, Overijssels feestje. Ja.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
0: Het nieuws trouwens. Tenminste, ik weet niet of ze het hebben opgepikt. Maar The Prodigal Sons, best wel een grote band met Erwin Nijhoff. Die komen weer bij elkaar.
1: Ah, leuk.
0: Daar zit natuurlijk ook Albert Bartels.
1: Ja.
0: En die gaan in Overijssel, in Ommen. Jan Douwe Kroeske, in het verleden presenteerde hij 2 meter de lucht in. Van die 2 meter sessies.
1: Ja.
0: Dat gaat hij nu dus doen.
1: Te gek zeg.
0: In het openluchttheater in Ommen.
1: Leuk. Ja. Een mooie zomerprogrammering. Leuk.
0: Ja, met Fischer Set.
1: Ja.
0: En The Prodigal Sons dus.
1: Nou, dit is leuk om heen te gaan hoor. Goeie tip.
0: Ja.
1: Ik schrijf hem op.
0: Jij schrijft hem op. Ik denk dat je dan wat andere dingen aan het doen bent.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja,
1: daarover later
0: wanneer
1: meer.
0: Wanneer is het?
1: Ergens in het najaar.
0: Ja. Nee, maar dat kun je nog net naartoe.
1: Wie weet.
0: Kom maar door.
1: We gaan het hebben over het theekransje van vandaag. We zijn op zoek naar jouw favoriete fietsrondje in onze mooie provincie.
0: Nou, Henk uit Ommen langs de Vecht tussen Ommen en Dalsen. Altijd water, natuur en onderweg natuurlijk een terrasje.
1: Ja, het Vechtdal komt vaak binnen hoor. Ommen, Dalsen, het is daar ook wel heel erg mooi.
0: De Holtenberg, vooral vroeg in de ochtend als het nog rustig is. Aldus Annie.
1: De Tankenberg, misschien wel de mooiste glooiende wegen van het land.
0: Jan, langs de IJssel richting Olst. Dat uitzicht verveelt nooit.
1: Dat ben ik helemaal...
0: Jan, dat is met je meegefietst.
1: Misschien kunnen we een keer samen op de tandem.
0: Ja.
1: De Lutte en de Dinkel, Twente op zijn best.
0: Nou, ik was er ook laatst. Bij de Worp. Dat park is ook wel leuk, hè?
1: Dat is heel gezellig.
0: Ja, echt heel veel mensen barbecue. En soms heb ik dan wel... Tenminste, ik had toen wel echt het idee van... Nou, zal ik gewoon er naartoe lopen van... God, het ruikt lekker.
1: Je bent welkom.
0: Mag ik eens proeven?
1: Ik heb het wel eens gedaan. Je kan zo aanschuiven bij die lieve families.
0: Oh, wat mooi is dat.
1: Er wordt heel lekker Syrisch gekookt. Ja. En door hele grote families lekker aan het voetballen met z'n allen. Heel gezellig is dat.
0: Ja, vind ik ook. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Wim uit Enschede rond Oud-Marsum en Vassen.
1: Snap ik zeker. Een beetje Duits gevoel bijna. Diepenheim langs de prachtige kastelen natuurlijk.
0: Diffelen, Rezen.
1: Ja, zeker. Oh, Sprengendal komt nog binnen.
0: Luttezand had te genieten langs de Dinkel, aldus Harry.
1: Rondje Dwarsgracht belt Schutsloot.
0: Deze heb ik wel een keer gefietst langs het Zwarte Meer tussen Kamp en Genemuiden.
1: Ook mooi.
0: En toen misten we het pontje van Genemuiden richting Zwarte Sluis.
1: Ja, en dan
0: moesten
1: zit je
0: wij
1: daar.
0: Er omheen fietsen. S'avonds hebben we wel mooie reeën gezien. Alleen degene waar ik bij me had, die kreeg... Hongerklop.
1: Oeh, dat is wel heel naar.
0: Nou, die kon iemand vermoorden, hoor.
1: Ja, dat geloof ik. Dat was vast gezellig.
0: Maar toen kwamen we in Zwartsluis uit en toen hebben we even een cafetaria.
1: Lekker, toch?
0: Ah, heerlijk.
1: Ja, groot gelijk.
0: Ja.
1: Prachtige fietsrondjes in onze prachtige provincie. We gaan nog even door, hè, want ik heb hier nog een dobbeltje liggen.
0: Ja, we gaan even iemand blij maken met 2 kaarten.
4: Dit is de Dobbelsteen.
0: 2 kaarten voor in het Volksparkfestival. Op 1 Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Mirjam komt erbij. Jolanda ter Horst, Africa, Toto 2. Op 3 The Winner Takes It All. ABBA, All Time Favorites. Ik blijf hem insturen. Heel goed. 4 Man Eater van Derry Hall en John Oates, Jan Post. Charles komt voor Peebo Bryson. Helaas overleden op 75-jarige leeftijd. Samen met Roberta Fleck tonight. I'm celebrate my love for you. En over liefde gesproken. Karin Teunis, Woman in Love, Barbara Streisand. Nou, laat ons niet langer
1: daar
0: in spanning.
1: Gaan we.
0: Wie gaan we blij maken met 2 kaarten?
1: Nummer 2.
0: Nummer? Dat meen je?
1: Ja.
0: Nummer 2. Ja, het is niet doorgestoken kaart,
1: Absoluut
0: mensen. Het
1: niet.
0: Het is namelijk Africa van Toto.
1: Ja.
0: Dat is mijn favoriete band. Dus, En Jolande ter Horst, spannend schrijft ze, spanning neemt toe. Ja, wauw, want ze heeft namelijk de kade te pakken.
1: Nummer 2, gefeliciteerd.
0: In het Volkspark. Gefeliciteerd, Jolande, ik neem even contact zo met je. Zometeen ook Cor en Marjolein, de verjaardagskalender. En dit is een legendarisch liedje. Rain Dance in Africa. In het Gelderdoom sloot hier Toto mee af. En iedereen zong mee.

0: Jolande, je bent erbij, hè? Hallo, Jolande.
1: Ja, hallo, sorry, de verbinding viel weg.
0: Dat maakt niet uit, maar je bent erbij, hè?
1: Ja, superman. Ik ben echt super blij. Geweldig.
0: Oké, nou, ik ben ook blij voor je, want jij gaat naar in het Volksparkfestival. Nou, veel plezier en gefeliciteerd. En dit was jouw liedje. Dankjewel voor het doorgeven van Toto, mijn lievelingsbandje. Dus wat dat betreft, mijn dag kan ook niet stuk dankzij jou.
1: Nou, kijk eens aan. Twee blije mensen.
0: Ja, en dat dankzij Wieke. Ik wens je veel plezier. En stuur even een fotootje als je er bent.
1: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Gaan we doen.
0: Oké, groetjes. We gaan even naar Cor en Marjolein natuurlijk.
2: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
3: Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Hiep en de piep.
0: Hoera! Nou, even kort naar Cor en Marjolein. Wie zijn er jarig?
4: Ja, goedemiddag Bert, Hadi. Ja, dat is als eerste Teddy Tomorji. Goede tijden, slechte tijden.
0: Ja.
4: 53 jaar.
5: 53.
4: Dan Rafael Nadal.
5: Die is 40.
4: 40 jaar.
5: Tennisser.
4: Tooske Rennegast, 52 jaar. Marion de Hond, 54 jaar. De man van Wendy van Dijk, Erland Galjaard, 59 jaar.
5: Ja, en dan niet van hem.
4: Dan Suzy Quattro, basgitarist, 76 jaar.
0: Dankjewel.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
0: Radio Oost.

Met de iconische dans, hè? Goh, hoe vaak we dat vroeger wel niet rondom het zwembad dansten? Paula Keijzer. Je hoorde de Bengals met Walk Like an Egyptian. En als we dan op vakantie gingen, dan op een of andere manier was dit dan ons zwembaddansje van mij en mijn zusje. Ja, dan gingen we op de rand van het zwembad staan en dan deden we die dans zo om het zwembad heen. Vandaag niet echt zwembad weer trouwens. Best wel een bewolkte dag, regenachtig, niet warmer dan een graadje of 20. Ja, of je moet natuurlijk een binnenzwembad hebben, dat kan nog. Hele goede middag, het is 7 minuten over 1. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. En zometeen op Oost een beetje vroege boybandbeleving.

Eigenlijk een van de eerste moderne boybands, hè, deze. New Kids on the Block hoorde je met Tonight. Want waar de jaren 90 bekend staat als boybandperiode, begonnen New Kids on the Block al in 1984. Dus ze waren net een beetje vooraan. Hoewel, hè, is misschien wel wat discussie over mogelijk. Je zou deze bands, die al eerder waren, misschien ook boybands kunnen noemen. De Jackson 5. Of wat dacht je van deze? De Osmonds. En er zijn zelfs mensen die vinden dit een boyband. Hey Jude, don't make it bad. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Toch? Wat mij betreft, als je in een boyband zit, dan is dat vooral commercieel. Wordt de muziek voor je geschreven? Kan je veelal niet zelf een instrument spelen? Of sta je dan in elk geval niet mee op het podium? En dat is toch niet helemaal het gevoel wat ik bij de Beatles krijg, toch? Het is wel wat authentieker dan dat. Maar hey, misschien denk jij er wel anders over. Boyband of niet, laat maar weten. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Maroon 5, zou je er misschien dan ook onder kunnen scharen? Memories.

0: Ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?

0: 2:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rellen rond AZC-protesten, zoals bijvoorbeeld eerder deze week in Vriezenveen, zorgen opnieuw voor discussie over demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet noemt de gebeurtenissen volledig ontspoord en vindt dat burgemeesters meer mogelijkheden moeten krijgen om sneller in te grijpen. De burgemeester van Losser zegt dat er nu al bevoegdheden zijn, maar wil eerst eens even zien wat die nieuwe kabinetsplannen inhouden.
2: Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
1: Ja, tegelijkertijd noemt hij het een lastig dilemma als de veiligheid in gevaar komt. Volgens burgemeester Diepemaat wordt het nog ingewikkelder, doordat bij zulke protesten vaak ook mensen van buiten de gemeente aanwezig zijn. Oud-topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen heeft onlangs een herseninfarct gehad. Zijn vrouw Renate schrijft dat vandaag in haar column in de Stentor. Het gaat erover hoe Erben ineens verward en langzaam sprak en toen via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het goed met hem, maar ze zijn natuurlijk wel erg geschrokken van de gebeurtenis. De problemen op het spoor duren langer dan gedacht. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort. Dat is al een tijdje aan de gang door een aanrijding. Je hebt er dus last van als je met de trein richting het westen gaat. Het zou rond 1:00 zijn opgelost, maar dat is opgeschoven naar 1:03. Dus houd dat even in de gaten tussen Deventer en Amersfoort. En van de trein naar de weg. Ga je morgen de weg op, hou dan rekening met slecht weer en drukte. Het KNMI heeft nu alvast code geel afgegeven voor onze provincie voor morgen. Morgenmiddag stevige onweersbuien, hagel, windstoten. Vooral in de avond wordt het pas beter. De ANWB waarschuwt dus dat het drukker kan worden op de weg. Donderdag is normaal al een van de drukste dagen van de week. Nu dus nog weer buien daarbovenop. En daarbovenop nog een Duitse feestdag. Dus het kan morgen druk worden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Graadje van 19 momenteel. Het is best wel bewolkt. Af en toe gaan we een beetje zon zien, maar vooral toch ook wel wat buien. Het kan maximaal nog een graadje of 20 worden. Ook vanavond gaat het regenen. Later op de avond wordt het dan weer wat droog en vannacht wordt het weer bewolkt. Op de A1 momenteel tussen Oldenzaal en Zuid en de Duitse grens staat een file van zo'n 3 kilometer.

0: Robert Cray op Radio Oost met Right Next Door. Maakt het 20 voor 2.
1: Paula's platenkast.
0: Tijd om weer even mijn platenkast in te duiken. Ja, er staat er van

alles en nog wat in. En deze keer heb ik een plaatje meegenomen van The King of Pop. Soms ontstaan nummers heel gemakkelijk. Soms ontstaan ze aan de hand van tekst of juist aan de hand van muziek. Soms ontstaan ze ook uit een ander nummer. Ja, en voor het nummer dat ik je zo laat horen ging dat eigenlijk net een beetje anders. Of misschien juist een samenkomst van die drie dingen. Dat zou je ook kunnen zeggen. Want Michael Jackson die had een demo gemaakt. Zijn producer vond het maar helemaal niks. Maar er was één ding wat hij wel tof vond aan die demo. En dat was de naam. En om welk liedje dat gaat, nou moet je maar eens even luisteren. Ik heb hier de demo voor je.

0: Je hebt het vast al geraden. Het gaat om PYT, oftewel Pretty Young Thing. Ik denk dat het een goede zet is geweest om dit nummer opnieuw te maken. En in alle eerlijkheid is het, zoals het uiteindelijk is geworden, een van mijn favoriete MJ-nummers.
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a PYT.

Robert Palmer, Best of Both Worlds, maakt een paar minuten voor twee. En onze Oene, die is zo op pad. Hij is terechtgekomen in Zwolle. En wat daar gaande is, dat hoor je zo meteen. Na muziek van Armin van Buuren. Dit is This Is What It Feels Like.

0: start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het nieuws in Overijssel. GroenLinks Partij van de Arbeid mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat net bepaald. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben, waaronder PRO Hengelo. En nog steeds problemen op het spoor. Geen treinen van Deventer naar Amersfoort door een aanrijding. Daar heb je nog ruim een uur last van. Meer nieuws in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoord. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
13: Radio Oost.

0: Glenn Frey en The Heat Is On. En of dat in Zwolle ook zo is, dat gaan we zo horen van Oene. Want Oene, jij bent momenteel in Zwolle, toch?
1: Zeker, want daar is een woonevenement gaande. Georganiseerd door de gemeente Zwolle. Die wil namelijk 55-plussers helpen met nadenken over een toekomstige woonsituatie. Ja. Ja, we worden natuurlijk met z'n allen natuurlijk steeds ouder. En die jaren wil je natuurlijk in een comfortabele woning doorbrengen. Nou ja, hoe? Ze kunnen hier allemaal informatie krijgen van een woonwensadviseur en heel veel andere mensen die je kunnen helpen met het zoeken naar een woning.
0: Nou, zometeen horen we daar meer van je over, Oene. Dankjewel en tot zo. Na muziek van Simon & Garfunkel en Leon Moorman.

0: Joost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: De nieuwe oogst is in handen van Leo Moorman uit Zwolle. Plattelandsgevoel hoorde je.
1: Op wat? In Overijssel.
0: Nou, en over Zwolle gesproken, laat daar nou ook onze Oene staan. Ja, Oene, jij bent bij een speciaal woonevenement van de gemeente over dat je een beetje moet nadenken als je ouder dan 55 bent, hoe je dan wil wonen. Wat is jouw woonsituatie? Heb jij een levensbestendige woning, zoals het dan mooi heet? Levensloopbestendig?
2: Ja, zeker, zeker. Een mooie eensgezinswoning. En op een mooi plekje in Goor. En ik ben zeer tevreden erover.
0: En, stel, jij kan ooit de trap niet meer op. Hoe gaan jullie dat dan doen?
2: Nou, daar moet ik eerlijk zeggen dat ik daar nog niet over nagedacht heb. Hopelijk is dat nog ver, ver weg,
0: ja,
2: Paula.
0: Ja, snap ik. Maar dat is wel een beetje waar het woonevenement over gaat, denk ik dan, toch?
2: Ja, ja, zeker, zeker. En ik ga erover praten met Tessa van der Hart van de gemeente Zwolle. Alles beheerst zij op het gebied van wonen. Ja, Tessa, waarom dit evenement?
3: Nou, wij zien eigenlijk twee ontwikkelingen in de maatschappij. Natuurlijk de vergrijzing. De ouderen worden steeds ouder en daarbij moeten ook langer thuis blijven wonen. En tegelijkertijd zien we daarmee ook een soort van zorgvraag. Als je langer thuis blijft wonen, vraagt dat ook wat van de gezondheid van mensen, van de buurt. En we hebben natuurlijk te maken met een woonopgave, dus een enorm woningtekort. En ja, daar moeten we ook iets aan doen, dat willen we oplossen. En iets wat daar aan beide ontwikkelingen bij kan dragen, is het passend wonen voor ouderen. Dus hoe kunnen we ouderen, die misschien nu nog wel wat groot wonen, of die misschien later toe zijn aan wat meer zorg aan huis, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij op tijd passend een leuke woning hebben waar ze lang prettig oud kunnen worden?
2: Merkt de gemeente dat de vraag naar oudere woningen stijgt?
3: Ja en nee, de vraag naar woningen in zijn algemeenheid stijgt. En vraag naar oudere woningen is heel lastig om dat heel concreet te maken. Want wat is nou een oudere woning? Er is een stijgende vraag naar zorgwoningen. Dus waar zorg verleend kan worden met bijvoorbeeld draaicirkels. Er is een vraag naar appartementen. Maar welke woning nu echt heel geschikt is voor een ouder, ouderen, dat hangt ook af van eigen wensen en wat iemand prettig vindt.
2: Ja, die mensen die kunnen hier komen met hun wensen. Carla Dekker, jij bent woonwensadviseur. Wat doet een woonwensadviseur?
4: Nou, dat is een hele mooie baan. Ik ben werkzaam bij de gemeente Zwolle. Dat is een onafhankelijke positie en ik ben in gesprek met mensen die een vraag hebben over hun wonen op dit moment. En dat kan zijn dat ze willen blijven wonen, zoals Tessa net zei. En wat is er dan nodig om te blijven wonen? Maar het kan ook zijn van, ja, hoe gaat dat nog eigenlijk? Hè? Stel ik nou toch mijn huis wil verkopen, welke ingangen zijn er dan? En zonder dan meteen die grote stap te maken. En door te blijven wonen kun je ook bijvoorbeeld misschien iemand in huis nemen, hè, zodat je toch zorg kunt ontzorgen. En er zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. En daar ben ik mee met mensen in gesprek.
2: Nou, je hebt al heel veel mensen gesproken, zie ik. Ook Fransje staat hier, de opruimcoach. Wat doet een opruimcoach?
5: Wat doet een opruimcoach? Nou, die zijn specialisten in het creëren van overzicht. Ze helpen je met keuzes te maken. Zowel de behoefte aan overzicht voor spullen, papieren of je agenda, kan allemaal. Je zorgt voor passende oplossing waar jij weer mee verder kan. Je zult merken dat er dan rust en ruimte gaat ontstaan. Je weet wat je hebt en waar je terug kunt vinden. En een professional organizer kan je dus ook helpen als je last hebt van een heersende chaos, gebrek aan structuur of gebrek aan tijd.
2: Duidelijk.
5: Ja, dat is hem.
2: Ja, meer is het ook niet. Nou, we gaan nog even terug naar Tessa. Tessa, tot hoe lang is het hier aan de Torbeekelaan in Zwolle?
3: Dit evenement bedoel je? Dit duurt tot 17:30 vandaag. Dus dan zijn we hier bezig.
2: Want om 14:30 is er een speciaal hypotheekadviseur, of hoe moet ik het zien?
3: Ja, om 14:30 is er een sessie met een hypotheekadviseur die wat kan vertellen aan de oudere bezoekers van vandaag over hoe dat werkt, hè, hypotheek op latere leeftijd. En even denken, om 16:30 is er een opruimcoach, Fransje.
2: Die Fransje, die ik net gesproken.
3: Zeker, ja, die heb je net gesproken. Ja, dus die komt dan wat vertellen, maar die is ook nu al aanwezig, dus daar kun je ook nu een vraag aan stellen.
2: Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Nou, Paula, tot 17:30 dus het woonevenement voor 55-plussers. Hoe ga je in de toekomst wonen? Heb je wensen? Heb je behoefte aan een opruimcoach? Kan allemaal hier in Zwolle aan de Torbeekelaan nummer 2.
0: Nou, dat is goed om te weten. Opruimcoach kan ik denk ik bij ons thuis wel gebruiken en alvast een beetje nadenken over de toekomst. Dat is ook nooit weg. Oene, dankjewel.
2: Hey, graag gedaan. Hoi. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide.
6: greased lightning.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Het is een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksbergen reed, terwijl 2 kinderen zonder gordel op de bijrijderstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed zitten. De politie controleerde de automobilist en die man bleek ook een verlopen rijbewijs te hebben. Er is door de politie inmiddels contact geweest met de vader van de kinderen. Het is nog niet duidelijk waarom die kinderen in die andere auto zaten. Inmiddels is die zaak dus achter de rug. In een schuur in het buitengebied van Rijssen is brand uitgebroken. Het gaat om een schuur die op dit moment in brand staat. Dikke rookwolken te zien. Van buiten is ook te zien hoe de vlammen uit dat pand slaan. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Sikkelweg om het vuur te blussen. Het is nog niet bekend wat er nou precies in brand staat en ook of er mensen gewond zijn geraakt. Die Sikkelweg is voorlopig dicht, vooral vanwege de dikke zwarte rook op die plek. En GroenLinks Partij van de Arbeid mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft het vandaag bepaald. Dat deden ze in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben, waaronder PRO Hengelo. Die partijen zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver is dan ook blij.
16: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren ook in het parlement.
15: Ja, bijna, want de Tweede Kamer moet nog wel stemmen over de nieuwe naam van die partij. Waarschijnlijk gebeurt dat volgende week. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Dankjewel. Graadje of 19 à 20 is momenteel, bewolking, af en toe ook wat zon. gaan ook wel wat buien vallen vandaag. Ook vanavond gaat het weer regenen en later wordt het droog. Vannacht bewolkt en dan koelt het af richting de 14 à 15 graden. Ook morgen wordt er toch wel wat buien verwacht, waaronder hagel en onweer. Dan de situatie op de weg. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat inmiddels 3,5 kilometer. En op de N50 rondom knooppunt Hattemerbroek, daar staat zo'n 2,5 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk daar. Zometeen krijg je muziek van de Rolling Stones. En we gaan een spelletje spelen waarbij jij kans maakt op kaarten voor Slagharen.

Roy Orbison, You Got It. Nou, mocht je nu aan het struggelen zijn, denken, wanneer zit die werkdag er nou op? Komt echt goed. You Got It. Nog even doorzetten. We zorgen ervoor met Radio Oostop dat je in elk geval nog een fijn restant van die werkdag hebt. Wat wil je nog meer met Somjeu bijvoorbeeld? Dark Before

0: Beter kon het niet.
1: Guus Hulshoff hoorde je. Beter kon het niet. Komt uit Overdinkel. En volgens mij is hij nou nog in Thailand. Hij doet namelijk onderzoek bij olifanten.
2: De 6 voor 7.
1: Ja, en tegelijkertijd dan muziek blijven maken. Ik kan me voorstellen dat als je met zoiets bezig bent, dat je dan ook wel weer een nieuwe inspiratie krijgt. Dus we krijgen vast ook veel mooie nieuwe muziek van hem als hij weer terug is in Nederland. Het is een soort onderzoekstage volgens mij wat hij daar doet. De 6 voor 7, zometeen na de klok van 4, hoor je Nico en Wieke hier op Radio Oost. Zij gaan het met je hebben over de koffieclub Oldenzaal. Is eigenlijk samen een kop koffie drinken daar. Simpel, gezellig, verbindend. En daar brengt de koffieclub in Oldenzaal jong en oud met elkaar in contact. Dat gaat hartstikke goed en ze willen daarom ook uitbreiden naar meer plekken in Nederland. Ja, en daar is natuurlijk wel een hele hoop muziek bij te verzinnen. Hè? Ik denk direct aan VOF de Kunst met een kopje koffie. Ik zie dat Mark Oortman dat ook doet. Die stuurt hij in via de Facebookpagina van Radio Oost. Hilbert Spijker heeft een hele lijst. Die zegt bijvoorbeeld Rita Corita met koffie of Black Coffee van Lacey J. Dalton. Eddie Teeseling komt nog met OC Bisa met The Coffee Song. Jack en Tilly de Riemer, Janet Jackson, Together Again. Ja, dat kan natuurlijk ook, want hè, het komt allemaal weer samen. Nou, genoeg suggesties dus, maar ook jouw suggestie mag daar zeker nog bij. Stuur hem vooral in en dat kan allemaal via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar mag natuurlijk ook via de Oost-app of door even te bellen. 074-2456-665. Oh, is nog een leuke suggestie ook van Jenny Seppenwolde. Tommy Cash met Espresso Macchiato. Vorig jaar deed hij mee aan het Songfestival. Is ook zo. Ja, en ik moet dan ook direct denken aan Sabrina Carpenter met Espresso. Er is genoeg te verzinnen. Zo blijkt maar weer. Stuur vooral jouw suggestie in, want misschien hoor je dan ook die wel voorbij komen. Straks na de klok van 4 bij Nico en Wieke. En deze, die krijg je nog van mij. Madness is dit met Our House.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: restaurant die het een tikkie anders doet.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een schuur in Rijssen is vanmiddag verwoest door een brand. Die brand brak dus uit op het eigen boerenerf. Daarna dikke zwarte rookwolken erbovenuit. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. En pretpark De Waarbeek in Hengelo is deels dicht vanwege kortsluiting. Die is ontstaan door een aantal naaktslakken die een elektriciteitskastje zijn ingekropen. Je leest er meer over in de app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie met 3 files op dit moment op de A1 Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden 5. En op de N35 vanaf Duitsland richting Enschede heb je 3 kilometer file.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Ja, Cupido schiet ook wel eens raak met een poison arrow. Daar weet ABC alles van.
1: Nico Wantia.
0: En Lieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk dat je weer luistert op deze woensdagmiddag. Je krijgt er ook heel veel voor terug natuurlijk. Maar, bijvoorbeeld de goede muziek die we altijd draaien op Radio Oost. En we houden je op de hoogte van het laatste nieuws uit onze provincie.
2: Ja, we gaan flink bewegen met elkaar vandaag. We gaan het hebben over het beweegspreekuur. In Salland wordt daar hard aan gewerkt. Het zorgt ervoor dat je soms helemaal niet meer nog door hoeft worden verwezen naar het ziekenhuis. Hoe dat precies in elkaar steekt, dat hoor je strakjes.
0: En lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben bot gevangen bij de Raad van State. De nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland, pro, mag gewoon geregistreerd worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. En straks horen we wat pro Hengelo daarvan vindt.
2: We gaan een beetje oranje voorpret maken. Dat doen we samen met de heren, ja natuurlijk, uit Borne. We gaan straks eens even kijken hoe het gaat richting de uitzwaaiwedstrijd vanavond tegen Algerije.
0: En je meldde het net al eventjes in de headlines. Ja. Dat heeft wel mijn interesse geprikkeld, moet ik zeggen. In de Waarbeek in Hengelo konden 5 attracties vandaag eventjes niet worden gebruikt door een hele bijzondere oorzaak. Naaktslakken. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit.
2: Dat gaan we je straks allemaal vertellen. Net als dat we je vertellen dat we natuurlijk een 6 voor 7 hebben. En die gaat vandaag over het meest gedronken drankje, de koffie.
0: Nou, hoe dat zit, zometeen meer.
1: Nico Wantia.

0: Het is eigenlijk een beetje heiligschennis wat wij doen. Want er is een prachtige versie van 5 minuten 40 ervan. Maar dat vinden ze dan te lang voor radio. Dus wij hebben een versie van 3 minuten 30 of zo.
1: Ja. Ja,
0: blijft een mooi nummer. Piano Man van Billy Joel.
2: De 6 voor 7.
1: Ja, de 6 voor 7 gaat over eenzame ouderen. We hebben het er vaker over. Een probleem dat misschien wel vanwege de vergrijzing wat groter gaat worden. Een groepje jongeren uit Oldenzaal heeft daar een paar jaar geleden iets voor bedacht. De Koffieclub. Onder andere Rut Harmelink is daar al vanaf het begin bij aanwezig.
3: Wij gaan bij mensen, bij ouderen, op de koffie. Voor het gezellige praatje, voor de babbel. Het is sociaal, laagdrempelig, het duurt maar een uurtje. En daarnaast organiseren wij activiteiten, dus dat we alle ouderen meenemen die lid zijn van de koffieclub, om een dagje wat leuks te doen.
4: Ja, want waar hebben jullie het dan zoal over?
3: Van alles, over waar we uitgaan en dan vertellen de ouderen waar zij vroeger in de kroeg stonden en dan vertellen zij waar wij nu staan. Dus dat kan van alles gaan, maar ook maatschappelijke problemen, maar simpelweg de roddels van het dorp worden ook besproken. Dus ja, er is geen draaiboek voor een gesprek.
0: Nou, dat klinkt goed. En het blijkt ook een schot in de roos te zijn. En Rut heeft nu samen met haar collega's grootse plannen voor dit vrijwillige initiatief. De koffieclub moet een landelijk begrip worden.
3: Het succes wat we nu hebben ervaren, ik denk ja, dat kan in veel meer plaatsen nog. We hebben nu koffieclub in Opmassum, Rossum, Lathrop en Noord-Deurningen. En daarbij blijft het eigenlijk het concept wat er al staat. Maar nu willen we ons meer richten op groei. Dus dat we eigenlijk meerdere gemeentes, plaatsen enthousiast kunnen maken om dit concept te kunnen gaan uitwerken. En wel met z'n allen onder dezelfde visie.
1: Ja, een mooi succes dus. En veel ouderen in Oldenzaal maken dan ook al jaren gebruik van het initiatief.
5: Ik ben al redelijk lang lid. En ik ga dus iedere keer dus zowel naar het bezoeken wanneer ze dus iets organiseren. En ze komen bij je thuis. En dat is natuurlijk ook leuk. Ja, de jongen of de ouderen praten dus ook met elkaar. Je ontdekt ook andere mensen die in de buurt wonen of een eindje verder weg. Dus, en dat is ook leuk om de ouderen die elkaar nog eens ontmoeten. Dat is niet alledaags. Alledaags is je buurvrouw en die kom je altijd al tegen. Maar nou is het leuk om gewoon weer iemand te zien die eigenlijk met hetzelfde doel komt.
0: Ja, groot gelijk. En mooi dat zo'n spontaan idee van een vriendengroep in Oldenzaal dan zo'n succes blijkt te zijn.
1: Super sympathiek. En daarom het thema van de 6 voor 7. Kom maar door met je liedjes over een kopje koffie.
0: Ja, wat kun je erbij verzinnen? Koffie, daar zijn sowieso al veel plaatjes over. Maar een club of samen zijn of gezelligheid. Nou, er zijn genoeg haakjes om een plaatje bij te verzinnen. Dus we hopen dat het weer in grote getale gebeurt. Dat jullie met heel veel creatieve ideeën komen voor de 6 voor 7. Die dus in het teken staat van de Koffieclub in Oldenzaal. Geef het door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of met een appje naar 06 4567 1331.

0: After Midnight, dat was muziek van Eric Clapton op Radio Oost. En de 6 voor 7 staat dus vandaag in het teken van de koffieclub. En ik heb zo'n idee dat het een iets makkelijker onderwerp is dan gisteren, Wieke.
1: Het was niet makkelijk, hè?
0: Gisteren was echt moeilijk, inderdaad.
1: De opblaasbioscoop, die kunnen we afstrepen, hoor. We hebben het gewoon over een bakkie pleur vandaag.
0: Ja, en een bakkie pleur, dat is een onderwerp wat veel artiesten al heeft geïnspireerd om plaatjes over te maken, want ze stromen bij grote getalen binnen. En nou ja, dit is wel de meest aangevraagde volgens mij. Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef in jou. De onvermijdelijke VOF de kunst bij dit onderwerp. En ook een wat ouder plaatje is aangevraagd. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Rita Corita, de enige echte. En er is ook moderne muziek over koffie. Ik weet niet of ze dat drinken bij de koffieclub. Espresso macchiato. Wel gezellig inderdaad. Deze plaat van Tommy Cash. Weet jij ook nog een leuke plaat die iets te maken heeft met de koffieclub? Geef hem door via de Facebookpagina van Radio Oost.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 4:30 op deze woensdagmiddag. En ik geloof dat we niet zo mogen klagen over de temperaturen. In Badmen is het nog 22 graden, Rechteren 21 graden. En Ambt-Delden blijft een beetje achter met 18 graden. Tijd voor het nieuws, dat krijgen we van Wieke Essendal.
2: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt die onder invloed door Haaksberg reed, terwijl er twee kinderen zonder gordel op de bijrijdersstoel zaten. De man had ook drugs en alcohol in zijn bloed zitten. De politie controleerde die man en bleek ook nog een verlopen rijbewijs te hebben. Inmiddels is er ook al contact geweest met de vader van de kinderen. Waarom die twee kindjes bij die andere man in de auto zaten is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Een schuur in het buitengebied van Rijssen is vanmiddag verwoest door een brand. De brandweer rukte uit met meerdere wagens voor die uitslaande brand. Dikke rookwolken te zien daar. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Ook koeien in een naastgelegen weiland liepen geen gevaar op. Door de windrichting bleef de rook uit hun buurt. Er loopt nog wel een flink onderzoek naar hoe die brand vanmiddag kon ontstaan. Bedrijven die last hebben van een personeelstekort gaan steeds meer automatiseren, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, dat verschilt per bedrijf.
3: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
2: 2/3 van de bedrijven in ons land heeft last van personeelstekorten en daardoor lopen ze ook omzet mis. En behoorlijk wat reacties vandaag op het nieuws rond Erben Wennemars uit Dalfsen. Hij heeft vorige week een herseninfarct gehad. Zijn vrouw, Renate Wennemars, beschrijft het vandaag in haar column in de krant hoe Erben plotseling verward en langzaam sprak. Uiteindelijk is hij via de huisarts met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar werd dus vastgesteld dat het om een infarct ging. Wennemars is inmiddels thuis en het gaat redelijk goed met hem. Zijn beiden wel erg geschrokken van wat er is gebeurd. En er wordt ook beschreven dat het ook maar weer laat zien dat een herseninfarct ook fitte mensen onverwacht kan treffen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dan kijken we nog even naar de weg en we zien dat het al redelijk druk is rond dit tijdstip. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Duitsland, tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7. En verderop tussen Almelo-West en Wierde-West nog eens 3. De A35 Almelo richting Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 6 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3. De N35 vanuit Duitsland richting Enschede 3 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte ook 3. De N36 Almelo-Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Almelo-Noord 8 kilometer file. En dan nog de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Daar heb je 4 kilometer file. Door met het weer. Het is vandaag een beetje van alles wat. Bewolking, zon, tussendoor buien en het wordt zo'n 20 graden. Vanavond gaat het regenen en wordt het niet heel koud. Minima liggen rond de 14 graden. En morgenmiddag krijgen we nog meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 19. Ook vrijdag enkele buien bij 18 graden. In het weekend wordt het allemaal wat minder wisselvallig. Nog wel een enkele bui, maar er is ook iets meer ruimte voor de zon. En de temperatuur klimt weer ietsjes omhoog naar zo'n 20 graden.
4: Nico Wansia.

0: De prachtige Wonderful Life van Black and the Four London Beat en You Bring On the Sun.
1: Ja, lekker. Nog iets meer dan een week. En dan begint het WK-voetbal. De oranje koorts begint een klein beetje toe te nemen hier en daar. Maar bij wie de koorts sowieso al flink is toegeslagen, dat is gebeurd bij de heren van Oranje uit Borne. Het genootschap van mannen die bij ieder eindtoernooi van Nederland is. En ook dit WK zijn ze er natuurlijk bij.
0: Maar vanavond speelt Nederland eerst nog de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip in Rotterdam tegen Algerije. En daar zijn de heren natuurlijk ook weer bij. Jan Schever is de voorzitter van de heren van Oranje. Goedemiddag.
2: Ik zeer goedemiddag vanuit een Oranje Rotterdam.
0: Ja, want jullie zijn met de bussen aangekomen in Rotterdam. Zijn jullie al helemaal klaar voor vanavond? Zo te horen wel, hè?
2: Ja, we zijn ons aan het voorbereiden. We zitten in het centrum in Rotterdam op dit moment met elkaar. En we gaan over een uurtje vertrekken we richting het stadion. We zijn ongeveer een half uurtje van het stadion af.
0: Ja, en het is niet alleen een kwestie van de wedstrijd kijken voor jullie, geloof ik, hè?
2: Nee, het is niet alleen een kwestie van de wedstrijd kijken. Wij gaan ook nog voor het goede doel, Everyone Can. Dat is een stichting die zorgt voor werkgelegenheid in Zuid-Afrika. Die hebben ons namelijk geholpen toen het toernooi in Zuid-Afrika was, waar wij ook aanwezig waren. En daar hebben ze ons voor het onderkomen, hebben ze ons toen geweldig geholpen. Met een gids die ons hele mooie dingen heeft laten zien. En wij hebben beloofd ooit eens wat terug te doen. Nou, dat gaan we nu doen. We hebben 1500 leeuwenkoppen als hoofddeksel. En die gaan we bij het stadion straks, vandaar dat we zo vroeg zijn, gaan we die aanbieden en verkopen voor de stichting.
1: Ja, sympathiek van jullie, dat is al hartstikke mooi strakjes. Maar Jan, vertel eens even, hoe zien jullie eruit? Beschrijf eens even hoe dat eraan toe gaat bij jullie nu in Rotterdam.
2: Nou, het is hier nog niet echt knal oranje met andere supporters. Maar wij hebben onze oranje outfit aan, oranje jasjes aan. We hebben de leeuwenmutsen, de hoofddeksels hebben we allemaal op. En ja, iedereen die hier... We zitten nu in een klein cafeetje hier in Rotterdam. Zuid is dat. En ja, daar lopen de mensen nu ook al met die hoofddeksels op. Dus ja, het wordt wel een hele gezellige oranje boel.
1: Ja, zo klinkt het zeker. En ik begrijp dat er ook een spandoek opgerold is meegenomen.
2: Wij hebben een spandoek meegenomen nu. En daar gaan we straks nog even vooruit de bus in gaan. Nog even een foto, extra foto van maken. Dat hebben we al vanmorgen ook al gedaan toen we weggingen. En op dat spandoek, daar hebben we een hele mooie tekst. Max en Wout, ja, wij gaan voor goud. Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Borne, en daar hebben we Borne ondergezet. En het logo van de heren van Oranje. Met Max en Wout gaan wij voor goud. Dat is ook duidelijk, toch?
0: Ja, prachtig. Mats Wiever en Wout Weghorst hebben het dan over, voor alle duidelijkheid. En dan is dit nog maar de voorpret. Het echte hoofdgerecht moet natuurlijk nog komen met het WK-voetbal. Nou heb ik wel begrepen dat het ongelooflijk duur is dit jaar. De kaartjes en het openbaar vervoer. Maar zijn jullie daar ook gewoon bij?
2: Daar zijn we wel bij, maar met een kleine delegatie van de heren van Oranje. Want dat is ook wel logisch. We hebben veel nieuwe jongens en daarbij jonge jongens. Dat moest ook eigenlijk wel een keer gebeuren. Een stuk of zes, ja. En die zitten nu allemaal nog met kleine kinderen. En het is natuurlijk ook ontiegelijk duur. Plus, en dat is dan wel een nieuwtje, alhoewel ik het vanmorgen ook al wel verteld heb, is wel een nieuwtje. We hebben een nieuwe bus aangeschaft. En ja, die kost een paar aardige centjes. En daar heeft iedereen van de heren, we zijn met z'n 14 nu, heeft iedereen zijn bijdrage aangeleverd. Ja, en ik kan natuurlijk voor een heleboel niet dubbel op doen. Ja. Maar wij gaan in ieder geval toch met een mooi groepje gaan we naar het WK in Amerika.
1: Ja, want wat gaan jullie daar doen? Wordt dat één wedstrijd? Worden dat er meerdere? Hoe gaat het eraan toe strakjes?
2: Nee, wij gaan naar één wedstrijd. We gaan naar de laatste wedstrijd in de pool. En daarna, want Nederland gaat door, daar gaan we gewoon vanuit. Daarna gaan wij naar Mexico. Die vluchten en alles is geregeld. En in Mexico pakken we de 16e finale en de volgende wedstrijd. En dat wordt natuurlijk nog een vraag of we daar naartoe komen. Maar dat gaan we wel zien. We hebben er wel alle vertrouwen in. Want anders hadden we dat allemaal niet geboekt en betaald.
0: Ja, want wat verwacht je van het Nederlands elftal op het WK?
2: Nou, ik zal je mijn mening geven en dat is ook de mening van de hele groep wel. Als we zuinig spelen, en daarmee bedoel ik, we hebben dat gezien in Brazilië. Als je vanuit de verdediging durft en kunt spelen, on-Nederlands dus, on-Nederlands. Ja, dan heb je een kans Maar als we gaan aanvallen, ja, dan denk ik dat we de boel opengooien. Dus daar hebben we wel een kans. En ja, we hebben wel allemaal goede voetballers. Ja. Allemaal voetballers die hebben heel hoog niveau voetballen. Dus als de goede tactiek gebruikt wordt, dan geef ik ons een hele goede kans om zelfs in de finale te komen.
1: Jan, je bent positief, je bent enthousiast en jullie hebben hoog ingezet met al vooruitgekochte tickets voor al die wedstrijden. Hoe is het nou even om jou heen? Laat eens even horen hoe het gezellig het is met het hele spul.
2: Ja, het is gezellig met het hele spul. Ik kan je nou wel even laten horen.
1: Doe maar eens. Oei, oei,
2: oei, oei, kijk, er komt er al eentje.
3: Ik kan er net zo veel van als onze Memphis dat kan.
2: Nou, dan dacht ik toch dat gezellig was, hoor niet?
1: En zo is het maar net. Jan, dankjewel. Heel veel plezier vanavond. En natuurlijk ook met alle wedstrijden die eraan zitten te komen over de plas. Maar eerst vanavond Nederland-Algerije om 9:15.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De minister dreigt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Als er binnen 2 weken geen verbeteringen zijn doorgevoerd in de omgang met arbeidskrachten, gaat hij er werk van maken. Het is ook een grote sector in onze provincie. En behoorlijk wat drukte op de weg. Dat komt mogelijk deels door een feestdag in Duitsland en mensen die hier een lang weekend komen vieren. Meer nieuws in de app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de kranten ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs.
11: Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger, het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, hopelijk kan iemand even een glaasje water naar onze nieuwslezer brengen, want die had het er eventjes heel moeilijk mee. Wij gaan ondertussen kijken naar de verkeersinformatie. File op de A1 Hengelo richting Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7 kilometer. Verderop tussen Almelo-Zuid en Vierde West nog eens 5. En de andere kant op de Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 7 kilometer. De N35 Duitse grens Enschede 3 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Weerde-West 3 kilometer. De N36 Almelo-Ommen tussen Weerde-Noord en Westerhaar 7 kilometer. En als laatste de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar staat 4 kilometer file.
13: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Om

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
4: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Het tweede uur van dit programma werd afgetrapt door de Belle Stars. Om nog maar eventjes in voetbaltermen te blijven. Je hoorde Sign of Times.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nog twee uur lang zijn we bij je met de lekkerste muziek, de 6 voor 7. En natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Overijssel.
2: Ja, we duiken even in de politiek en een beetje landelijk en een beetje lokaal. We hebben het namelijk over de naam Pro. Voor wie is die naam nou precies bedoeld? Daar hebben we het zo meteen nog over.
0: En in Salon bestaat al een tijdje het beweegspreekuur. Mensen met pijn aan gewrichten worden dan door de huisarts niet meteen naar het ziekenhuis gestuurd, maar eerst naar het spreekuur. En dat is een schot in de roos.
2: En het meest wonderlijke verhaal van de dag. De naaktslakken in pretpark De Waarbeek hebben daar voor een hoop gedonder gezorgd vandaag. Hoe het in elkaar steekt, dat hoor je strakjes.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat precies zit. Maar eerst tijd voor andere zaken. Namelijk het nieuwsoverzicht van vandaag. De rellen rond AZC-protesten, zoals bijvoorbeeld in Vriezenveen, zorgen opnieuw voor discussie over demonstraties die uit de hand lopen. Het kabinet vindt dat burgemeesters mogelijkheden moeten krijgen om sneller in te grijpen. Burgemeester Diepemaat van Lossen zegt dat er nu al bevoegdheden zijn, maar wil eerst precies zien wat de nieuwe plannen inhouden.
3: Ik ben persoonlijk wel van de lijn van ja, weet je, het is een grondrecht. En dat moet je altijd zo min mogelijk beperken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Het hangt er een beetje vanaf hoe het eruit ziet, maar ik ben benieuwd wat het kabinet mee komt.
0: Ja, dat zegt de burgemeester van Lossen dus. Tegelijkertijd noemt hij het wel een lastig dilemma als de openbare orde of veiligheid in gevaar komt.
2: Meerdere wethouders in onze provincie wonen niet in de gemeente waar ze werken, terwijl dat wel verplicht is. De wethoudersvereniging vertelt hoe het toch kan dat wethouders ergens anders wonen.
4: Het is ook een belang van lokale partijen dat als zij dit zou willen en het gezamenlijk eens zijn dat ze een wethouder van buiten willen, dan kunnen ze besluiten om een ontheffing te verlenen voor dat landelijk verbod dat er eigenlijk is. En dat kan dan steeds voor een jaar.
2: Ja, hoe ver bepaalde wethouders moeten reizen, dat vind je op oost.nl of in onze app.
0: En dan de lokale lasten omhoog gooien. En dan
2: precies,
0: zelf in een andere gemeente
2: wonen.
0: Heel slim gedaan. De toezichthouder noemt het zorgelijk dat twee bouwbedrijven uit onze provincie onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Het gaat om bedrijven uit Beerzerveld en Vriezenveen. Ze maakten afspraken over een klus in Ommen. Dat project was ruim 150.000 euro waard. De bedrijven spraken onderling hun prijzen af en bepaalden zo wie de opdracht zou krijgen. De bedrijven hebben nu een boete gekregen.
2: Oud-topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen heeft vorige week een herseninfarct gehad. Zijn vrouw Renate Wennemars schrijft er vandaag over in de Stentor. Erben was verward, sprak niet goed en is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het aardig goed met hem.
0: En iets vrolijker sportnieuws nog, want het WK voetbal komt eraan. Deze maand beginnen de wedstrijden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En er zitten tussen de oranje spelers twee mannen uit Borne, Wout Weghorst en Mats Wiever. En daar zijn een paar grote fans uit Borne, maar wat trots op.
5: Mats Wiever, Wout Weghorst en de heren van Oranje uit Borne. Nou, dat is bijzonder. Dat kan ik je vertellen, dat heeft niemand op de hele WK, geen enkel team.
0: Ja, heerlijk. Met dat getoeter zijn ze net met de bus aangekomen bij de Kuip in Rotterdam. Daar wordt om 20:15 afgetrapt tegen Algerije. En vanavond allemaal even kijken of we dat mooie spandoek zien, ja, van de heren van Oranje over Mats en Wout. Je vindt er meer over op oost.nl en in onze app.

0: Mr. Know-It-All, dat is muziek van Teddy Swims op Radio Oost. En daarmee is het 14 minuten over 5 geworden.
1: We gaan het hebben over pijntjes aan bijvoorbeeld knie of schouder. En dat zijn soms een beetje vage klachten waarvoor een huisarts je even doorverwijst naar het ziekenhuis, terwijl dat niet per se nodig is. In Salland hebben ze daar nu iets voor bedacht, het beweegspreekuur. Na een proef bleek dat ruim 8 op de 10 mensen die daar kwamen uiteindelijk niet naar het ziekenhuis hoefden.
0: Iris Buscher is huisarts bij het beweegspreekuur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Had je verwacht dat het spreekuur zoveel effect zou hebben?
2: Nou, we hadden het wel gehoopt. En misschien een klein beetje verwacht. Maar zeker gehoopt. En we zijn ontzettend blij met de resultaten. Want ja, het is tot nog toe een groot succes.
0: Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n beweegspreekuur te beginnen?
2: Ik heb voordat ik huisarts werd lang bij de orthopedie in Deventer ziekenhuis gewerkt. En toen zag ik in de huisartsenpraktijk heel veel patiënten. Wij zien sowieso heel veel patiënten met klachten van het bewegingsapparaat. En die gaan vaak als de huisarts er niet helemaal uitkomt naar het ziekenhuis. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk zonde. Dat kunnen wij misschien zelf ook wel. En toen ben ik samen met de fysiotherapeut spreekuur gaan doen. In de regio Deventer. Inmiddels is dat uitgebreid naar ook Raalte en Holte. En toen zagen we dus dat de mensen eigenlijk best wel vaak helemaal niet naar het ziekenhuis hoeven. Behalve als ze echt geopereerd moeten worden. Bijvoorbeeld een nieuwe knie of een nieuwe heup. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar heel veel andere klachten van bewegingsapparaten hoeven daar niet per se heen.
1: Ja, nou gaat het dus vooral om beweegklachten. Dus bijvoorbeeld een pijnlijke knie of schouder, wat we net zeiden. Is dit dan vooral bedoeld om bepaalde sectoren in de zorg een beetje te ontlasten? Of is het vooral bedoeld om patiënten inderdaad gewoon eerder te kunnen helpen?
2: Eigenlijk beide. We weten dat de wachtlijsten in de ziekenhuizen heel lang zijn. En patiënten met beweegklachten komen vaak bij de orthopedisch chirurg of de reumatoloog of de revalidatiearts. Dus ons spreekuur ontlast daar de wachtlijsten. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat patiënten snel gezien kunnen worden. Dicht bij huis. Wij doen dus spreekuur in Deventer en Raalte en Holte. En wij hebben best wel veel tijd voor de patiënten, een half uur. Met de fysiotherapeut samen, dus ze hoeven ook maar één keer hun verhaal te doen.
1: Ja, dat scheelt al een hele hoop tijd en gedoe, kan ik me voorstellen. Maar aan de voorkant is er dus nog wel een verwijzing van de huisarts nodig.
2: Ja, dat klopt. Ja, de patiënt komt bij de eigen huisarts en die denkt, ja jeetje, hier kom ik toch niet helemaal uit. Maar de patiënt hoeft ook niet direct een nieuwe knie of een nieuwe heup, hè, want dan moeten ze gewoon naar het ziekenhuis. En dan worden ze naar ons toe verwezen.
0: Ja, is dit nou iets wat meer huisartspraktijken zouden moeten gaan doen?
2: Ja, graag. maar ik denk dat het wel goed is. Wij doen spreekuur met 3 huisartsen, zogenaamde kaderhuisartsen. En wij zijn echt gespecialiseerd in dit geval klachten van het bewegingsapparaat. En er zijn nog veel meer soorten kaderhuisartsen. Dus ik denk dat er veel meer zorg gewoon uit het ziekenhuis kan blijven. Maar ja, het kost natuurlijk ook voor ons huisartsen wel tijd. En er moet ook vergoeding voor zijn. Nou, gelukkig hebben we dat nu, dus dat is echt ontzettend fijn. En het scheelt voor de patiënt, die is zijn eigen risico niet kwijt, want het wordt vergoed door de zorgverzekering. En het scheelt kosten in het ziekenhuis. Dus ik denk dat het voor iedereen win-win-win is.
1: Ja, nu gaat het om heel veel vergelijkbare klachten, zoals je zojuist al aangaf. Zou het ook voor andere klachten en andere artsen inderdaad kunnen gelden dat dit wordt opgezet?
2: Ja, dat denk ik zeker. Je hebt bijvoorbeeld ook kaderhuisartsen gynaecologie. En die zouden denk ik eenzelfde project of traject op kunnen zetten. Dus ik denk dat er zeker nog veel meer specialismen zijn waar patiënten lang niet altijd naar het ziekenhuis hoeven.
0: Nou goed, een eerste aanzet is in ieder geval gegeven. Iris Buscher, huisarts bij het beweegspreekuur. Hartelijk dank voor je reactie.
2: Heel graag gedaan. Dank dat ik in de uitzending mocht komen.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Running in the Family, dat was een hit van Level 42 op Radio Oost. En mocht je het begin van dit programma hebben gemist, de 6 voor 7 gaat vandaag over een koffieclub.
1: Ja, een prachtig initiatief in Oldenzaal. Het bestaat sinds een paar jaar. Een groepje jongeren dacht, ze willen wat meer in contact komen met ouderen. En dus worden er heel veel kopjes koffie gedronken in Oldenzaal. En het plan is om de boel uit te breiden naar heel veel gemeenten.
0: Ja, een heel mooi initiatief en ook een heel mooi onderwerp voor de 6 voor 7. En ik zie dat er al een heleboel leuke suggesties binnenkomen. Het schijnt ook dat All Saints bijvoorbeeld een plaatje heeft gemaakt over black coffee. Dat was een inzending van Jan. Heel ver in mijn geheugen gaat er nog een lampje branden, maar het is niet de grootste deel van All Saints, geloof ik. En natuurlijk Osibisa met de Coffee Song was een suggestie van Eddie. Heerlijk, lekker plaatje voor deze tijd van het jaar. Maar het hoeft niet per se over koffie te gaan. Het kan ook gaan over lekker samen zijn. Bijvoorbeeld Happy Together. Ook lekker, er wordt weer een lastige keuze straks om maar slechts 6 te kunnen draaien in de 6 voor 7. Jij hebt nog een leuke suggestie voor de 6 voor 7. Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur je inzending naar 06-4567-1331.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: En daarmee is het 17:30 geworden. In Stegeren is het 21 graden op dit moment. In Nieuw-Hete 19 en in Vollenhoven 20. Zometeen horen we van Margot Ribbrink wat voor weer we de komende dagen krijgen. Maar eerst tijd voor het belangrijkste nieuws. Hier is Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. De sector krijgt 2 weken de tijd om te laten zien dat de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. Al jaren zijn er heel veel meldingen van misstanden. Het gaat dan om onderbetalen, onveilige werkomstandigheden en slechte woningen voor arbeidsmigranten. Volgens de minister hebben gesprekken met de sector tot nu toe bijna niks opgeleverd. Tienduizenden VMBO-leerlingen moeten een dagje extra wachten op de uitslag van hun praktijkdeel van het eindexamen. Door een technisch foutje worden de cijfers niet vandaag, maar pas morgen bekendgemaakt. Volgens de Onderwijsbond zorgt het voor stress en spanning bij leerlingen en extra werk voor leraren. Die moesten de leerlingen en ouders vandaag al bellen over het uitstel. En morgen dan dat vrolijke belletje hopelijk. De definitieve uitslag, dus ook het schriftelijk deel, dat wordt volgende week bekendgemaakt voor het VMBO. Het warme en ook droge weer heeft gezorgd voor het hoogste aantal hooikoortsklachten van dit jaar tot nu toe. Dat meldt het instituut dat het allemaal bijhoudt. Vorige week gingen ruim 200 op de 100.000 mensen met hooikoortsklachten naar de dokter. Bijna twee keer zoveel als een week eerder. Vooral veel bloeiende grassen zorgen voor pijnlijke ogen en snotterende neuzen. De verwachting is wel dat de klachten snel gaan afnemen, want we hebben flink wat regen gehad en er komt nog wat aan. En morgen is het weer tijd voor de Alpe d'Huez. Duizenden Nederlanders gaan de Franse berg op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ook Kees Mijntjes uit Zwolle doet mee. Zijn dochter Jessica overleed 5 jaar geleden aan darmkanker. En na maandenlang trainen gaat Kees morgen naar boven. Hij is nu al in Frankrijk en vindt het daar prachtig.
13: Ik denk dat dat net zoals wat dat voor mij geldt, dat iedereen heeft die dag zijn eigen herinnering te beleven. En wat je ook merkt, iedereen is hier heel vriendelijk ten opzichte van elkaar. Schreef onvertogen woord.
1: Ja, morgen. Dan zijn we er ook bij. Meerdere gesprekken vanaf de berg. Al heel veel Overijsselaars gaan daar morgen naar boven. Alvast heel veel succes. Morgen ga je er meer over horen. Je kunt er nu vast het een en ander over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan de verkeersinformatie met file op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7. En verderop tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost nog eens 5 kilometer. De A35 Almelo-Duitsland tussen Enschede-West en Enschede-Oost 5 kilometer. De A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3 kilometer. De N35 Duitse grens Enschede tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 3 kilometer. De langste staat op de N36 Almelo-Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Westerhaar, daar 12 kilometer file en 15 minuten vertraging. En dan door met het weer en Margot Ribberink. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nico.
0: Ja, we hoorden net een weekend er al over. Was het vandaag ook een slechte dag voor mensen die last hebben van hooikoortsklachten?
14: Ja, ik denk dat het vandaag ook nog wel lastig was. Want er zijn ook lange droge perioden geweest met een behoorlijke wind en wat zon. Dus dat wervelt al die pollen nog eens lekker op. Maar inderdaad.
0: Nou, we hebben niet een hele goede verbinding met Margot Ribberink vandaag. We gaan eens eventjes kijken of ze misschien opnieuw zou kunnen inbellen. Want we willen toch wel graag even weten wat voor weer het vanavond en morgen gaat worden. Dus ik weet niet of Margot nog een poging kan wagen. Anders gaan we eerst even een plaatje draaien. En gaan we straks nog een keer naar het weer kijken. Dus 6:04 hier op Radio Oost.
15: Nico Wansia.

Dat was natuurlijk de George Baker Selection en A Little Green Bag. En we gaan het toch nog eventjes proberen met Margot, want de verbinding is hersteld.

0: een paar uurtjes regenachtig, precies tijdens de avondvierdaagse, maar er is geen onweer. Dus wat dat betreft is het niet heel gevaarlijk. Het is alleen heel vervelend om te lopen bij temperaturen die na een maximum van 20 graden vandaag komende nacht terugzakken naar een graadje op 13. En dan morgen wordt het best wel een onstuimig dagje. Het waait harder dan vandaag uit het zuidwesten. In de ochtend vallen er al een paar buien, maar de meeste buien die trekken in de middag vanuit het zuidwesten over. En dat zijn stevige buien met hagel, onweer en met windstoten. Vandaar dat het KNMI voor morgen tussen 1 en 7 al een code geel heeft uitgegeven. Dus iedereen is al gewaarschuwd. Morgenmiddag toch eventjes heel goed naar de lucht kijken en de radar in de gaten houden. En ik ben er ook morgen weer om in ieder geval de berichtgeving ook weer aan jullie door te geven.
1: Helemaal goed. Margot, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Dat was Post Malone met Circles. En we draaiden ook Latricia McNeil en Ain't That Just Away. En daarmee is het 17:15 geworden op Radio Oost.
1: En daarmee gaan we naar het opmerkelijke verhaal uit Hengelo van vandaag. Want een deel van de attracties bij pretpark De Waarbeek deden het vanmiddag ineens niet meer door, jawel, naaktslakken. Die beestjes die kropen in het elektriciteitskastje en dat zorgde voor kortsluiting.
0: Ja, Kevin Moespot is de eigenaar van De Waarbeek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er nou precies gebeurd?
2: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons. En parts, boom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
0: Maar die naaktslakken kunnen dus veel schade aanrichten.
2: Ja, nooit verwacht eigenlijk. Het is ook wel een beetje een pechweekje voor ons. Ze hebben net de slagboom gemaakt die eruit gereden was. Nou, toen kwamen de naakslakken eraan. Ja, het is een bijzondere week.
1: Ja, want Kevin, hoe kom je daar dan achter dat het dus misgaat? Zag je direct van die attracties klappen eruit? Of had je al eerder in de gaten, daar gaat iets mis in dat gekke kastje?
2: Nou, er kwam rook uit. En hoe heet dat? En ik kreeg wel een videootje van de TD van hé, deze rookt. En het stroom klapte er kort daarna uit. Alleen ja, ik denk, ja joh, lekker belangrijk, zal wel AI zijn. En, maar ja, dat was het dus niet.
1: Ja, en dan doe je dat kastje open en dan?
2: Nou ja, toen gilde onze hoofd TD, hè, want dat is een beetje een scheidet. Want die dacht, ja, muis of iets. Maar ja, toen bleken de naakslakken in te zitten. En die waren een beetje geroosterd. Niet allemaal, er hebben er een paar overleefd. Maar ja, er was één grote brandbende. Het was eigenlijk allemaal verbrand. Ja.
0: Hebben jullie dit orde ooit eerder meegemaakt?
2: Nee, nog nooit. Nee. Kijk, ooit een keer, nou ik denk 5 jaar terug, een muis. Hè, dat een muis dan, maar dat vreten ze aan de kabel. En nou ja, dan een dode muis. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Nieuw.
0: En wat waren nou precies de gevolgen? Want het waren meerdere attracties die daardoor niet meer konden werken.
2: Ja, dat waren eigenlijk 3 van onze nieuwe attracties. Dat was in het zijgebied waar al onze nieuwe attracties waren geplaatst van dit jaar. En die waren allemaal buiten gebruik. En gelukkig onze nieuwe wolkenvaart, die is 14,5 meter hoog, die stond net beneden toen het stroom uitviel. Want anders moet je hem met de hand naar beneden draaien. Ja, daar word je ook niet blij van.
1: Ja, Kevin, ik hoor je al een klein beetje in de verleden tijd praten. Betekent het dat het inmiddels weer de goede kant op gaat?
2: Ja, nou, dat is net voordat jullie belden, kreeg ik een appje van onze TD'er dat ze aan het testen waren. En hoe het eruit ziet, werkt alles weer.
1: Nou, dat is alvast heel erg fijn. Nou waren er vanmiddag, op deze fijne middag, ook een hoop mensen bij jullie al in dat park. Hoe is het met hen? Komen zij nog een keertje terug?
2: Jawel, we hebben ze allemaal een vrijkaartje gegeven. Want ja, hier kun je niks aan doen. En de mensen ook niks. Maar weet je, we hebben gelukkig genoeg attracties nog over. Dus die hebben zich goed vermaakt. Dat is het voordeel dat je 4 achtbanen hebt. We hadden er nog 2 draaien van de 4. Dus komt dat er goed.
0: Ja, en het is mooie reclame geweest voor De Waarbeek. Want jullie waren landelijk nieuws vandaag.
2: Ja, het is, ze zeggen wel eens, in de brand, uit de brand. Nou ja, het is, ja, weet je, daarom kan ik er nu ook wel om lachen. Op het moment gebeurde, denk ik van, nou, hè, zul je weer net zien. Want ja, begin deze week was onze slagboom eruit gereden en die was net nieuw. En nu dit erbij, dus ja, dat vonden we niet zo leuk. Maar ja, goed, als we dan weer zien wat voor aandacht we er weer voor krijgen, ja, weet je, zou je bijna zelf slakken erin gooien.
0: Nou, dat zal maar niet gebeuren, maar eindgoed, al goed zullen we maar zeggen. Kelvin Moespot van De Waarbeek, waar dus naaktslakken voor de nodige overlast hebben gezorgd. Dank voor je reactie.
2: Is goed, dankjewel, fijne dag.

0: Chef Special was dat met Afraid of the Dark. En daarmee is het 6:04 geworden. We gaan alweer richting het NOS Journaal van 6:00. We zijn daarna terug met het laatste uurtje. Onder meer de 6:06. We gaan het nog hebben over die naam van Pro. Mag dat nou wel of niet voor de landelijke partijen? Met al die lokale partijen die zo heten. Straks na 6:00 veel meer daarover hier op Radio Oost. Radio
1: Oost. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het nieuws in Overijssel. De minister dreigt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Als er op korte termijn niks verbetert in het werk van arbeidsmigranten, gaat hij daar werk van maken. En de attracties in pretpark De Waarbeek in Hengelo doen het weer. Eerder vanmiddag ontstond er kortsluiting vanwege slakken in een stroomkastje. Bezoekers worden gecompenseerd met een gratis kaartje. Meer nieuws in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens $2 miljard winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is de verkeersinformatie op Radio Oost. Files op de A1 Hengelo-Duitsland tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer. De N35 Duitse grens Enschede tussen, voor Enschede-Oost beter gezegd, ook 3 kilometer. En de N36 Almelo-Ommen tussen Adorp en Westerhaar, daar 4 kilometer file.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
0: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Hey Soul Sister, dat was Train.
1: Nico Wantia.
0: En Mieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, dit is het laatste uurtje van dit programma waarin we het onder meer gaan hebben over een uitspraak van de Raad van State. Want die heeft bepaald dat de landelijke partijnaam Progressief Nederland, oftewel Pro, gewoon geregistreerd mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Straks horen we wat Pro Hengelo daarvan vindt, want dat is een van de partijen die daar bezwaar had tegen gemaakt.
2: We blijven even plakken bij de politiek in Hengelo. Vanavond worden daar de nieuwe wethouders beëdigd. Iedereen die daar zin in heeft, die kan die kant op. Iedereen die meer zin heeft in voetbal komt vanavond ook aan zijn trekken. Er zitten ook Overijsselaars in de selectie. Morgen dan hebben we ook het een en ander vanuit de rechtbank en gaan we samen zweten in de Franse Alpen.
0: En straks na 6:30 hebben we natuurlijk de 6 voor 7. Dat wordt een gezellige boel, want die staat in het teken van de koffieclub. Heb jij nog een leuk plaatje dat daarbij past? Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 1331.
1: Nico Wansia.

0: Morgen wordt fantastisch als we Acta de Munnik mogen geloven. En waarom ook niet, want het is een lekker plaatje. Dus ja, daar konden ze best wel eens gelijk in hebben. En daarmee is het 6:11 geworden hier op Radio Oost.
1: GroenLinks Partij van de Arbeid mag definitief verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. En juist tegen die afkorting verzetten veel lokale partijen met ook PRO in de naam zich. Ze zijn naar de Raad van State gestapt, maar kregen vandaag geen gelijk. Deze NOS-verslaggever die vertelt waarom.
2: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam PRO voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan?
1: Nee, en ze komen uit
0: Een van de partijen die zich aanstoot bij deze zaak was PRO Hengelo. En Frank Peters is van PRO Hengelo. Goedemiddag.
1: Ja, precies.
3: Goedemiddag.
0: Dat betekent dat de juridische strijdbal nu begraven is?
3: Ja, vooralsnog denk ik wel, ja. We moeten natuurlijk die uitspraak nog even goed analyseren. Maar ja, wat u net in het interview ook liet horen. Dit ging natuurlijk voornamelijk om de Tweede Kamer. En daar mogen ze nu deze naam voeren.
0: Ja, dus u begrijpt deze uitspraak van de Raad van State wel?
3: Ik begrijp de uitspraak wel, ja.
1: Ja, het gaat hier dus vooral om landelijke zaken. Toch hebben veel lokale partijen, waaronder ook uw partij, zich aangesloten bij die zaak. Waar draait het nou precies om?
3: Nou ja, er zijn een aantal partijen in het land, nou ja, 10+ partijen, die pro of progressief in hun naam hebben. En als nu een landelijke partij ook dat gaat voeren, ja, wij vinden het in ieder geval heel ingewikkeld. Heel verwarrend voor de kiezer. De kiezer heeft al moeite om in lokale partijen te onderscheiden, laat staan misschien wel landelijke partijen. Dus het zorgt gewoon voor een rommelig en verwarrend beeld.
1: Ja, aan de andere kant, jullie staan niet samen op het stembiljet voor landelijke verkiezingen. Het gaat dan puur om bijvoorbeeld posters in de stad, dat soort zaken?
3: Nou ja, kijk, we staan niet samen op het stembiljet voor Tweede Kamerverkiezingen. Maar we staan wel samen op lokale stembiljetten natuurlijk. Maar goed, het goede nieuws is dat daar gewoon de naam gevoerd moet worden die gedeponeerd is bij volgens mij de Kamer van Koophandel. En dat is Progressief Nederland, haakje open, pro, haakje dicht.
0: Maar dan is het bij de lokale verkiezingen dus eigenlijk geen probleem? Ja.
3: Dat is de naam die vooralsnog, voor zover ik weet, op het stembiljet in Hengelo komt over 4 jaar.
1: Dus dan weinig verwarring, toch?
3: Dan is er minder verwarring. Hè. Als er alleen pro had gestaan, was het verwarrender geweest. Maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nou, wat dat betreft misschien eind goed al goed. Gaat het dan ook nog wat ik net zei over uitingen naar buiten toe? Zit daar dan nog pro-verwarring wellicht?
3: Nou ja, ik weet niet. Die uitspraak zei ook, als er lokaal zaken spelen, moet dat lokaal getoetst worden. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk denk ik wel vrij om Facebookpagina's en websites te lanceren met pro. Maar in campagnetijd ben ik wel benieuwd wat er dan gebeurt.
0: Heeft u er al contact over gehad met de lokale collega's van pro, over hoe dat onderscheid wel duidelijk moet zijn?
3: Ik heb nog niet contact gehad met mijn collega's. Ik heb wel naar aanleiding van deze uitspraak een mail gestuurd naar onze kiesraad om te vragen wat nu de stand van zaken is. Wat kan nu wel, wat kan nu niet? Het duurt nog lang, maar voor je het weet worden de folders en flyers weer gedrukt.
1: Ja, zo is het natuurlijk ook. Nog heel even terug naar het begin, toen die naam ooit dus in Den Haag begon rond te zingen. Vanaf dat moment is er dus nooit op tijd contact geweest met lokale pro-partijen?
3: Nee, niet in ieder geval niet met ons. En voor zover ik van mijn collega's, de andere pro-collega's heb begrepen, niet. Er is niet getoetst van, we gaan dit doen, staan jullie daar tegenover?
0: Nou, laten we hopen dat het dan in de toekomst nog gaat gebeuren en dat het onderscheid voor iedereen heel duidelijk is. Frank Peters van Pro Hengelo dus, voor alle duidelijkheid. Hartelijk dank voor uw reactie. Ja.

0: Zo'n plaat die nooit gaat vervelen. Dreams hoorde je van Fleetwood Mac. Tien voor half zeven alweer. De tijd vliegt en dus is het ook de hoogste tijd voor het overzichtje van wat er vanavond en morgen allemaal gebeurt in onze mooie provincie. Of daarbuiten, maar dat is wel een Overijssels tintje. Want het Nederlands elftal speelt straks de uitzwaaiwedstrijd voor het WK tegen Algerije. En er zitten drie Overijsselaars in de selectie. En deze fans uit Borne zitten straks op de tribune.
1: We zijn er helemaal klaar voor. Net zoals Nederlands elftal er klaar voor is. En dat gaan we vanavond wel even bekijken. Hoe ver of ze er klaar voor zijn. Maar ze zullen niet alles laten zien, denk ik al. Maar wij wel. Wij laten in ieder geval alles vanavond al zien qua supporters.
0: Ja, daar hadden we ook niet aan getwijfeld. De selectie en staf reizen morgen naar de Verenigde Staten. Maar eerst nog vanavond dus die uitzwaaiwedstrijd. Om 8:45 wordt er afgetrapt in de Kuip in Rotterdam. En het leuke is, dat zal alvast oefenen met de nieuwe regels die ook op het WK straks van kracht zijn. Dus snelle uittrappen, snelle ingooien. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
2: Zeker, we gaan allemaal kijken zometeen. Er is ook meer sport vanavond. De basketballers van Landstede Hammers uit Zwolle strijden om de landstitel. Dat doen ze in de best of five. Het beste resultaat na 5 wedstrijden. Vanavond de eerste uit in Leiden.
0: En het is best een drukke sportavond, want we zitten ook nog in de week van de finales van het amateurvoetbal. Neo komt vanavond thuis in Borne in actie tegen TEC. En Deto uit Frieseveen gaat op bezoek bij Broekster Boys in Friesland voor lijfsbehoud in de vierde divisie. En Deto-aanvaller Frank Smit is vol vertrouwen in gesprek met onze collega Bert van Losser.
3: Broekster Boys in de finale, 2 wedstrijden, dus jullie kunnen het afmaken.
4: We gaan het afmaken.
3: Is het dan een huzarenstukje als jullie erin blijven? Of is het eigenlijk hoort Deto gewoon in die vierde divisie?
4: Wij horen gewoon in de vierde divisie. Met dit team, deze club. Ja, wij horen daar gewoon.
0: Ja, zo horen we dat graag inderdaad. Ja. Lekker zelfverzekerd. Deto begint om 7:30 en Neo trapt een half uurtje later af.
2: Vanavond op TV Oost geen cultuurcafé, maar een special vanaf Douwpop in Hellendoorn, waar het afgelopen weekend heerlijk toeven was. Zelfs toen vrijdagavond de regen met bakken uit de lucht kwam, zag onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp.
5: Het begint nu dus echt te regenen, dus we moeten echt even de tent in. Douwe Bob was fantastisch. Nou, zo vol als nu had hij de tent niet, hoor.

0: jij staat ook net goed.
1: Ja, ik sta ook net goed, ja. Nou, nat wordt het toch.
0: Ja, ja, daar heb je al bij neergelegd.
1: Ja, daar heb ik al bij neergelegd. Nat wordt toch.
0: Nou ja, dan doen we het er maar voor. Moet je niet een jasje of zo aan?
1: Nee. Genoeg spek op hem.
2: Regen, zonneschijn, heel veel optredens en vooral heel veel sfeer. Vanavond kun je rustig terugblikken. Lekker droog op de bank. De Douwpop special op TV Oost.
3: Dat is wel leuk om er een beetje tegenslagen.
2: Ja, positief.
3: Inderdaad. We gaan ook even kijken naar morgen. Want morgen krijgt de zaak rond de ontvoerde kinderen in Dalfsen een vervolg. Vorige week stonden hun biologische ouders voor de rechter. Morgen draait het om hun tante. Want zij zou ook een rol hebben gespeeld bij de ontvoering. De kinderen werden een jaar geleden weggehaald uit Dalfsen, waar ze verbleven bij een pleeggezin. Ze werden uiteindelijk teruggevonden in een huis in België.
2: De nieuwe coalitie in Staphorst komt morgen met een akkoord. SGP, ChristenUnie en CDA hebben de plannen op hoofdlijnen geschreven. In een extra raadsvergadering worden morgen ook burgerleden geïnstalleerd. Het zijn mensen van politieke partijen die niet zijn gekozen, maar hun partij helpen met advies. En het is voor het eerst dat ook Staphorst dit soort burgerleden heeft.
3: En morgen is het zweten en bikkelen in de Franse zon Alpe d'Huez. Duizenden Nederlanders doen mee aan de jaarlijkse actie. Ze wandelen, rennen en fietsen de Alpe d'Huez op. Allemaal om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Je hoort er morgen de hele dag mooie en ingrijpende verhalen over hier op Radio Oost.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: Het is 6:30 precies. In Beerzerveld is het op dit moment 21 graden. In Adorp 20 en in Hoonhorst ook 20 graden. Wieke Essendal is hier met het belangrijkste nieuws.
13: Goedenavond. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. De sector krijgt minder dan 2 weken de tijd om te laten zien dat arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Al jaren zijn er meldingen van misstanden, zoals onderbetaling, onveilige werkomstandigheden en slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens uw minister hebben eerdere gesprekken met de sector tot nu toe weinig opgeleverd. Ga je morgen de weg op, hou dan rekening met slecht weer en extra drukte. Het KNMI heeft voor morgenmiddag alvast code geel afgegeven voor onze provincie. Stevige onweersbuien, hagel, windstoten. En het wordt dus druk op de weg. Donderdag is normaal al een van de drukste dagen van de week. Door de buien worden dus extra files verwacht. En er is er ook nog een feestdag in Duitsland, Sacramentsdag. Mogelijk steken veel Duitse toeristen morgen ook nog de grens over. En de attracties in het pretpark De Waarbeek, die doen het weer. Vanmiddag klapten meerdere attracties in Hengelo eruit nadat een paar slakken in een stroomkastje kropen. Het zorgde voor kortsluiting en brand. De pretpark-eigenaar stond ervan te kijken.
14: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons en parts, boom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
13: Ja, even wat minder dat 5 attracties tijdelijk niet te gebruiken waren. De technische dienst van het park was druk bezig om de schade te herstellen. En dat is dus gelukt. Morgen gaat het park gewoon weer open met alle attracties. En de mensen die vandaag in het park waren, worden gecompenseerd.
14: Jawel, we hebben ze allemaal een vrijkaartje gegeven. Want ja, hier kun je niks aan doen. En de mensen ook niks. Maar weet je, we hebben gelukkig genoeg attracties nog over. Dus die hebben zich goed vermaakt.
13: Meer nieuws uit onze provincie vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Van de verkeersinformatie met nog één file op dit moment. Dat is de vaste file op de A1 van Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens 3 kilometer vanwege de grenscontroles. En dan het weerbericht, dat krijgen we van Margot Ribberink.
15: Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dat duurt niet heel erg lang, want later vanavond wordt het droog en dan klaart het op. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. En er waait een matige zuidelijke wind. Kouder dan 14, 15 graden wordt het niet. Morgenochtend is het bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt er al een enkele bui over. Maar in de middag, begin van de avond, dan trekken er talrijke buien met hagel en onweer over. Daarbij waait er een stevige zuidwestelijke wind en komen er vooral bij buien windvlagen voor. Dus dat wordt even oppassen geblazen bij maximum temperaturen van 19 graden. En ja, vrijdag vallen er ook nog wel een paar buien, maar dat zijn geen onweersbuien meer. Het waait ook minder hard en het wordt 18 graden, frisjes dus. En in het weekend neemt dan de wisselvalligheid af, maar echt een droge periode met zomerweer zit nog niet in de pen. Het wordt 20 of 21 graden.
16: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
12: En dan gaan we door met het laatste onderdeel van dit programma. Dat is de 6 voor 7. Het gedeelte van dit programma dat volledig is samengesteld door onze luisteraars.
13: Vandaag gaat het over koffie en het samen drinken van jong en oud in Oldenzaal. Deze mag niet ontbreken. Lenny Koer en visite.
12: Together Again is natuurlijk ook een heel mooi thema dat hierbij past. En het is op de titel van een plaatje van Janet Jackson.
13: OC Ibiza, Coffee Song.
12: Ook een modern plaatje van Tommy Cash, Espresso Macchiato.
13: De meest aangevraagde VOF de kunst en een kopje koffie.
12: Maar we beginnen met een oudje zoals bijna elke dag. Hier zijn de Turtles en Happy Together.

0: Muziek uit de jaren 90 van Janet Jackson. Je hoorde Together Again in de 6 voor 7.
1: En Lenny Koor, visite.
0: En we begonnen met The Turtles en Happy Together.
1: We zijn nog lang niet uitgeleut met de koffie Tommy Cash en Espresso Macchiato.
0: En deze plaat werd heel vaak aangevraagd, dus we gaan hem ook gewoon draaien. VOF de Kunst en een kopje koffie.
1: Eerst een heel ander steltje, de koffiesong van OC Ibiza.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatje buiten.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè.
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
9: vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
1: Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag. Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTG. Dikke vette veurhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTG, in Goor en Nieuwheden.
4: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
9: Ze maken het zelf onveilig om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
8: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Hey holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
5: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
4: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Said R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen, in de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.